0: Maybe it's the thugs.
1: De ochtend is van jou en mij.
2: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
2: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
2: Veronica
1: en Jasmine.
2: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
3: Yo, chief. They can't stop me from rapping, can they? Can they, ha?

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kiel, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De doorbraaksingle van Jaim, Could It Be, hoorde je op NPO Blend. En daarvoor Fat Joe, Ja Rule en Ashanti met What's Love.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine. Hey.
0: Zonder Jasmine, goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer 12 over 7 op je vrijdagochtend. Het weekend is in zicht. Ik zie zowaar ook een zonnetje buiten. Dus goede start of goed einde van de werkweek eigenlijk. En een goede start voor je weekend straks. Als je lekker vrij bent na je werk. Ik ben een beetje aan het bijkomen van een groot concert. Even kijken of je de stem herkent van deze man.

0: Mars is gisteravond beland in de Arena in Amsterdam. De Johan Cruijff Arena. Voor zijn eerste concert van de Romantic Tour. Hij doet 4 concerten. Morgen, overmorgen en ook dinsdag is hij aanwezig in de Arena in Amsterdam. Leuk om vast te verklappen. Anders een Pak doet gewoon mee. Dus de Silk Sonic liedjes komen ook voorbij. En Anders een Pak draait in het voorprogramma als DJ Pee-wee. Ik ga zo meteen ook een classic draaien van Bruno Mars. Maar eerst gaan we naar een dame die onlangs een Legend Icon, een Living Legend Icon Award heeft gekregen bij de BET Awards. Deze track werd ook vertolkt tijdens die BET Awards door Queen Latifah en Common als een ode aan Miss Lauryn Hill, die je nu hoort met Lost Ones.
1: It's funny how

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: Okay is te vinden op zijn vijfde album Benar. En dat te bedenken, dan te bedenken dat hij ooit ontdekt werd door Erykah Badu. Deze Grammy-winnaar. Het is alweer 7:59. Je luistert naar de morningshow op NPO Blend. En we zijn aangekomen bij de R&B Classic van vandaag.
1: R&B Classic.
0: En die komt, hoe kan het ook anders, van de man Bruno Mars. Ik was gisteren bij het concert, zei ik al, in de Arena in Amsterdam. En ze draaiden voordat hij begon, voordat zijn concert echt startte, draaiden ze bijvoorbeeld Nothing on You van B.O.B. En dat heeft ermee te maken dat ooit zat hij in, Bruno Mars dus, zat ooit in een trio, een producers trio. Net zoals Pharrell in een duo zat de Neptunes, zat Bruno Mars in de Smeezingtons. En daar heeft hij een paar hits mee geschreven. Ik noem een Ride Round van Flo Rida. Ik noem een Waving Flag van Kanaan. Ken je die nog? Nothing on You van B.O.B. die ik dus net noemde. Billionaire. Met Travis McCoy en dus Bruno Mars ook op het refrein. Dat is bij Nothing on You trouwens ook het geval. Fuck You van CeeLo Green. Die in de nette versie Forget You heet. Kortom, die man heeft een hoop hits gemaakt voordat hij überhaupt groot doorbrak als Bruno Mars zijnde. En wat was dan de eerste single van Bruno Mars? Nou, die werd zo live gezongen in de Arena.

0: Lokaal wat regen en verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt tussen de 18 en 25 graden. Zometeen een gesprek met Amerika-kenner Peter van der Heijden over de 4th of July, oftewel Independence Day, want dat is morgen. Eerst hoor je Jay-Z samen met Maya op deze grote hit, Best of Me Part 2.
1: I'm focused, man. Tell Stout to holler at me, man.

0: Het moment waarop Amerikanen samen de onafhankelijkheid vieren. Barbecue aan, vuurwerk erbij en de vlag gaat uit. Maar dit jaar hangt er een andere sfeer in Amerika. President Trump heeft van Independence Day ook een groot politiek moment gemaakt met een eigen rally. En tegelijk krijgt hij deze week ook een flinke tik van het Hoge Rechtshof dat zijn poging om het geboorterecht in te perken van tafel veegt. Hoe verdeeld is Amerika on the 4th of July? We vragen het aan Amerika-kenner en universitair docent Peter van der Heijden. Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Ja, Peter, als je als buitenstaander door Amerika zou rijden, nu morgen, zie je dan vooral een land dat feest viert of gaan we iets anders zien?
1: Nee, je ziet twee Amerika's eigenlijk. Een beetje, als je zeg maar, uit je linkerraampje kijkt, dan zie je mensen die heel blij zijn met Trump en alles wat hij doet. En aan de andere kant zie je mensen die hem zo snel mogelijk weg willen hebben. En die mensen hebben ook niets met elkaar te maken. Die komen elkaar nauwelijks tegen. Dus het zijn gewoon twee Amerika's. En ze voelen zich niet meer één land.
0: En dan ben je dus ook niet aan vieren toe?
1: Nee. Ja, de helft viert en de andere helft die zit met schaamrood op de kaken de andere kant op te kijken.
0: Ja, want wat heeft Trump precies gezegd over de viering?
1: Ja, hij heeft van alles gezegd, hè, maar hij maakt daar zo'n partijpolitiek spel van. Het gaat over Amerika is weer terug na vier jaar toestanden onder Biden. Hij trekt alles steeds in. Ik doe het fantastisch. Het lijkt alsof hij 250 jaar bestaat, zeg maar, in plaats van Amerika.
0: Ja.
1: Het gaat allemaal over hem.
0: Ja, nog even terug naar dat geboorterecht dat ik net noemde. Dat is dus door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Maar dat gaat er dus over dat als je in Amerika geboren wordt, dat je dan automatisch Amerikaan bent.
1: Ja, dat klopt. En Amerika is een van de weinige landen die dat heeft. Hè. Wij hebben dat bijvoorbeeld ook niet. Als je hier geboren wordt, ligt het aan de nationaliteit van je ouders.
0: Ja.
1: Wat jij wordt, of jij Nederlander wordt of niet. In Amerika is het zo, als je daar geboren bent, dan ben je per definitie Amerikaan. En dat is eigenlijk gedaan na de afschaffing van de slavernij. Omdat de mensen die toen, zeg maar de zwarte mensen die daar geboren waren, hadden geen burgerrechten. Die waren geen staatsburger.
0: Oh ja.
1: Toen is gezegd van, nou ja, iedereen die hier geboren wordt, is Amerikaan.
0: Dus daarmee kreeg
1: iedereen dezelfde rechten.
0: Ja.
1: Maar dat wilde Trump dus afschaffen, ja.
0: En dat wilde die afschaffen om te voorkomen dat er meer mensen daar naartoe komen illegaal en daar kinderen krijgen en dan toch recht hebben om te blijven of zo?
1: Ja, er zijn dus heel veel mensen die daar geboren zijn uit illegaal daar verblijvende mensen.
0: Ja.
1: Dus die hebben ook, die hebben zelf wel in ieder geval het Amerikaanse de nationaliteit. Maar volgens Trump komen er ook hele vliegtuigen vol zwangere vrouwen naar Amerika om daar een kind te krijgen. En die wordt dan Amerikaans.
0: Ja.
1: Volstrekte kolder natuurlijk, maar dat, in zijn hoofd gebeurt dat. Ja, daar heeft het Hoge Rechtshof een stokje voor gestoken. En dat betekent toch wel echt een hele forse klap voor zijn plannen met deportatie. Want hij wilde eigenlijk heel veel mensen eruit zetten die gewoon Amerikaans
0: zijn. Ja.
1: Ja.
0: Wauw, heftig ook, ja. En dit raakt dan Independence Day ook een beetje?
1: Ja, het gaat natuurlijk in de kern over vrijheid, hè. De onafhankelijkheid om te zijn waar je wil zijn. De rechten te hebben van het land waar je bent. En met een president die dat wil afschaffen, maar wel zegt van, nou ja, het land is nog nooit zo vrij en onafhankelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat springt natuurlijk als een dolle. Ja.
0: Wat zou staan op een typische 4th of July foto anno 2026?
1: Twee mensen die de andere kant op kijken. Eén kijkt heel blij naar het grote vuurwerk, zeg maar. En de ander kijkt met schaamrood op de kaken naar beneden. Van, oh jongens, kan dit zo snel mogelijk voorbij zijn.
0: Ja, het is natuurlijk vanwege de oorlog in Iran, dat ook nog niet helemaal is uitgespeeld. Is Trump gewoon op een all-time low, toch,
1: ja.
0: Qua cijfers?
1: Ja, volgens hem zelf niet, hè. Er is nog nooit iemand zo populair geweest als hij. Maar ja, hij staat er heel slecht voor, ja. Ja, goed.
0: Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij ook gewoon nog 2 jaar.
1: Ja, het maakt niet uit hoe populair hij is. Je krijgt hem toch niet weg.
0: Nee.
1: Hij kan ook niet meer verkozen worden. Maar hij kan wel in de problemen komen natuurlijk. Want in november zijn er midtermverkiezingen.
0: Ja.
1: En met zijn lage populariteit zal hij wel aardig wat republikeinen meesleuren de afgrond in.
0: Ja.
1: Dus het kan betekenen dat er weer een democratische meerderheid in het congres komt.
0: En dan komen er geen plannen van Trump meer doorheen?
1: Nou ja, geen plannen doorheen. Hij trekt zich toch al weinig aan van het congres, zeg maar.
0: Oh.
1: Hij regeert per decreet, hè, daar komt het op neer. En dan heb je het congres niet nodig. Behalve als ze een hele grote meerderheid hebben waarmee ze alles kunnen tegenhouden. En die krijgen ze niet. Dus hij kan gewoon tot zijn gang blijven gaan.
0: Wauw. Peter van der Heijden, dankjewel voor de update. En een hele fijne dag vandaag. Dit is Alicia Keys met No One.

Neem een stukje van je eitje en probeer hem niet in één keer op te eten. Het is 8 voor 8. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Na de headlines van 8 uur gaan we praten met onze filmverslaggever Merel van Baal. Die heeft een nieuwe kijktip, een nieuwe serietip. Een serie die net is uitgekomen. Meer zal ik je niet over verklappen, maar Merel heeft wel altijd goede tips. Dus ik ben heel benieuwd. Eerst gaan we naar een dame die gisteren ook in het voorprogramma stond van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wellicht doet ze dat morgen en overmorgen ook nog eens een keer. En ook nog dinsdag, want dan treedt hij ook op. Victoria Monet met Oma Mama.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba.
4: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show met zometeen 100 van LMA en nu Kendrick Lamar met These Walls.

0: Beatles zouden we allemaal horen. Kendrick Lamar, Bilal en Anna Wise met de track van How to Pimp a Butterfly. Dit was These Walls.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Jasmine, want het is vrijdag 10 over 8 is het momenteel. Het weekend is in zicht. En ik kan niet ophouden over Bruno Mars. Ik ga er zo meteen niks meer over vertellen hoor. Maar mocht je het niet gehoord hebben, ik was gisteren bij het concert van Bruno Mars. En het was genieten. Die man is goed live. Zingt gewoon alles. Zit helemaal geen tapeje achter. Het is gewoon echt zijn stem. Het is toch genieten na al die concerten waarbij je denkt van, zingt diegene wel echt? Nou, bij Bruno Mars wel het geval. En mocht je nog willen gaan, hij treedt ook morgen, overmorgen en dinsdag op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik heb veel lekkere muziek voor je klaarstaan in dit uurtje van The Morning Show. Zo hoor je zo meteen de Snoop Dogg met Who Am I, oftewel What's My Name, zijn allereerste single. En eerst gaan we naar een dame die heel erg fan is van Destiny's Child. Geïnspireerd zelfs door Destiny's Child. Ella May, ken hem van grote hits als Boot Up, Trip en Shot Clock. En de laatste tijd draaien we 100 heel erg veel. Die komt van haar laatste album. En 100 gaat natuurlijk over de liefde, voor de volle 100% gaan. Maar om nog even terug te komen op Destiny's Child en hoe zij fan is van Destiny's Child. Ze kan ook liedjes zingen van DC.
2: I can do a little Say My Name rendition. Let me make sure I get the words right. Say my name.

0: Who Am I van Snoop Dogg. Hij was rond de 20 jaar toen deze werd opgenomen. Vandaar dat hij ook een track heeft op datzelfde album waarop hij zegt... I says I'm 19 and she says stop lying. La-di-da-di was dat. Ja, dus zijn eerste single Who Am I komt natuurlijk van het album Doggy Style. Tegenwoordig doet hij heel veel andere dingen. Zo heeft hij ook coffeeshops in Amsterdam. Eentje op de Oude Brugsteeg en eentje op de Marningstraat. En die wilde hij eigenlijk Smoke Weed Every Day noemen. Dan had hij de afkorting Sweat van gemaakt. Dus S-W-E-D van dit zinnetje.
1: Smoke weed every day.
0: Maar die heeft hij geen toestemming voor gekregen. Dus tegenwoordig heet ze The Doghouse. En als je goed kijkt staat er ook nog de Snoop Dogg Store... op de coffeeshops van Snoop Dogg. Maar hij heeft ze wel gewoon in Amsterdam. Het zijn er twee.
2: Single and ready to mingle.
0: Gisteren sprak ik mijn collega Rohan, die hier achter de schermen werkt aan de Morning Show, al eventjes over zijn date. Want gisteren was het zover, Rohan.
3: Ja, zeker weten. Gisteren was het zover.
0: Uit met een collega. Jullie hebben elkaar leren kennen op een feestje waar ik als MC aan het hosten
3: zeker,
0: was.
3: Zeker, dus jij hebt er een heel groot aandeel in gehad natuurlijk.
0: Ik heb jullie met elkaar laten dansen. En vervolgens kwam het tot een afspraakje. Dat afspraakje heeft gisteren dus plaatsgevonden. Zeker. Wat gingen jullie doen?
3: Nou, we gingen eerst wat drinken en daarna zouden we... sportieve activiteit doen. Maar daar zijn we eigenlijk niet eens aan toegekomen. Zo gezellig was het.
0: Dus
3: het was
0: een sportieve activiteit.
3: Een sportieve activiteit.
0: Verklaar u nader.
3: Ja, tafeltennissen.
0: Oh, pingpongen.
3: De pingpongclub in Utrecht.
0: Dat is een club waar je kan pingpongen en eten. En
3: ja, het zat wel langs het spoor. Dus het was... we moesten ook ergens naar achter een bedrijventerrein fietsen. Dus ik dacht echt van, waar neem ik hem mee naartoe, joh? Maar het was een hele leuke plek uiteindelijk, hoor. Wel een aanrader.
0: Af en toe hoorde je de trein voorbij komen? Of?
3: Ja, dat was echt...
0: Stoorde dat niet?
3: Ja, nou, dat stoorde wel. Maar dat bracht ook alweer een beetje show in het...
0: Maar het gesprek was zo gezellig dat jullie dus niet hebben gepingpongd.
3: Nee, uiteindelijk hebben we dat helemaal niet gedaan.
0: Terwijl om je heen waren allemaal mensen aan het pingpongen.
3: Nou ja, we zaten gewoon lekker buiten. Het was mooi weer. Het was wel prima. Ja. We zaten er lekker in. Het was wel gezellig, ja.
0: En waar hebben jullie dan over gepraat?
3: Ja, goh, wel een moeilijke vraag. Ja, waar heb je het dan over? Gewoon elkaar beter leren kennen over waar ik vandaan kom, waar zij vandaan komt.
0: Waar komt ze vandaan dan?
3: Nederland.
0: Ja, iets moet geheim blijven. We hebben er gisteren Angela genoemd. Dus we noemen er vandaag Angela ook Angela.
3: Dus vandaag noemen
0: het is niet haar naam, maar even fictief. Ja. Pseudoniem Angela.
3: Angela.
0: Ja,
3: ja, en het was heel gezellig.
0: En vond Angela jou ook gezellig?
3: Ik denk het wel. Ja, het was wel een geslaagde date. Ja, ik hoop ook niet... ze mag ook best luisteren. Maar we moeten niet, wat mij betreft, dat was het geweldig.
0: Ja.
3: Maar we moeten het misschien ook niet gaan jinxen. Want dan ben ik het nu voor mezelf aan het verpesten. Maar het was een groot succes.
0: Even de handvraag. Ja. Is er gezoend?
3: Ja.
0: Yay!
3: Ja, ja.
0: En day 2 is ook op komst.
3: Dat verwacht ik wel. We zijn al in contact.
0: Wat
3: op deze
0: mooi.
3: Vroege ochtend al, hè?
0: Wat
3: je
0: mooi.
3: Beseft, ja.
0: Nou, Rohan, blijf ons updaten over
3: jouw
0: liefdesleven. Superleuk om te horen. Craig David nu, samen met Sting. Dit is Rise and Fall in de Morning Show op NPO Play.

Tell me op NPO Blend. Het is 1 over half 9. In het Noordoosten is lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag. Ik kijk naar buiten en het ziet er lekker uit. Vooral in het zuiden is het zonnig. Het wordt tussen de 18 en 25 graden vandaag.

0: Lover's Lover is de koe, je hoort hem op NPO Blend.
1: Mirror, mirror on the wall, Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond, James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: In de comedyfilm Legally Blonde uit 2001 volgen we de jonge Elle Woods. Ze probeert haar ex te bewijzen dat ze wel intelligent is en dat het stereotype over blondines niet waar is, door af te studeren aan Harvard. Op Prime is vanaf deze week de serie Elle te zien, een voorloper op deze succesfilm, waarin we de tienerversie van het hoofdpersonage zien, dus van Elle Woods. En ja, is dat nou leuk? Is dat een klassieker? Of valt het gewoon door de mand heen? We gaan het vragen aan onze filmjournalist en seriejournalist Merel van Baal, good morning.
6: Goedemorgen.
0: Ook bekend van Veronica Superguide. En je hebt hem al helemaal gezien, deze serie.
6: Klopt, ik heb gisteren de hele dag zitten bingen. En ja, ik moet zeggen, Legally Blonde is natuurlijk iconisch. Geweldige film als dat. Dit, ja, is lekker om even te kijken, absoluut. Als je denkt, het is te warm deze zomer, kan je het even kijken. Of als het te regenachtig is, kan je hem even kijken.
0: Maar
6: is het net zo iconisch? Nee, maar dat was ook wel erg knap geweest, moet ik toegeven.
0: Zo achteraf, zo'n 15 jaar later.
6: Ja, 25 al bijna. Legally Blonde, zo 2001 volgens mij.
0: Oh ja.
6: Als je dan, en ja, weet je wat het is? Het was zo goed gedaan door Reese Witherspoon toen. En ik denk ook, soms kan je iets maar één keer goed doen. Want het was ook gewoon een verrassing dat die film zo geweldig was natuurlijk.
0: Ja, waarom komen ze er nu mee eigenlijk? Dus 25 jaar later.
6: Ja, ik denk deels, ze hebben Legally Blonde, het was nooit echt bedoeld als een franchise, maar ze hebben wel geprobeerd nog een volgende film ervan te maken. Die is er ook geweest, die was ook niet zo geweldig goed. Ze willen nog een nieuwe film ook gaan maken. En eigenlijk was het Reese Witherspoon, die zag Wednesday, ja, op Netflix, en die dacht ineens, dit is het, we gaan het hebben over het personage.
0: Voor de film.
6: Heeft, ja, op de middelbare school.
0: Ja, ja, ja.
6: Hoe dat haar gevormd heeft. En het idee is wel heel leuk, want je ziet dus inderdaad een jonge Elle Woods, eigenlijk zo'n 6 jaar voor de film. Die gaat van Los Angeles, moet ze naar Seattle. Nou, daar houden ze allemaal van grunge en van rock, zeg maar. En ja, zij komt daar, een roze bubblegum meisje uit L.A. En ze past er niet helemaal bij. En ja, daar probeert ze dus toch bij te gaan horen, als het ware. En het is wel lekker om naar te kijken, want het houdt het personage intact. Want het leuke van Elle Woods is eigenlijk, ja, ze lijkt de stereotype dom blondje. Maar ze is gewoon heel erg lief en aardig. En uiteindelijk, in de film is het zo, ja, ze wordt een bloedserieuze advocaat, maar ze verandert zichzelf niet om dat te bereiken. En dat is ook wel gewoon een keer mooi om te zien, toch? Je mag gewoon jezelf zijn. En ja, je mag ook van roze houden en een beetje oppervlakkig zijn. Dat is niet per se slecht. Nou ja, en dat is dan ook in de film zo, tussen al die, of in deze serie zo, tussen al die grunge mensen, et cetera.
0: Blijft zij zichzelf.
6: Precies, en het is wel lekker qua muziek.
0: Ja?
6: Ja, Radiohead, Mariah Carey, Bryan Adams, alle 90s hits komen even voorbij. Dus als je nou echt denkt, oh, 90s hits, daar heb ik ook wel zin in.
0: Ja,
6: ja, dat is wel lekker, man, om er even naar te luisteren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als ik je zo hoor, dan hoef ik eigenlijk helemaal niet te kijken.
6: Nou ja, het is absoluut niet geweldig. Ik vond het gisteren, ik had de hele dag niks te doen. Wij zouden het hier op hebben radio. Ik dacht, nou, ga ik lekker bingen. En kijk, lekker makkelijk weg. Heb ik nou, als je het niet hebt gezien,
0: ja,
6: denk je dan, nee, maar ik ga iets iconisch missen. Absoluut niet. Oh. Dat is gewoon niet zo. Het is niet zo iconisch als Legally Blonde. Maar jongens, het is komkommertijd. Ik heb het niet verveeld, laat ik het zo zeggen. Maar nee, het is niet geweldig. En dat is wel een beetje het probleem natuurlijk, hè. Dat ze al die prequels, sequels, reboots, remakes maken van dingen.
0: Ja.
6: En het is bijna nooit zo goed als het origineel.
0: Merel,
6: eigenlijk nooit, maar ja.
0: Als ik jou vraag, je bent onze film- en serie-expert. De titel van een serie die we wel moeten kijken.
6: Serie die we wel moeten kijken. Ik zelf zit heerlijk in I Will Find You van Harley Coben.
0: Okay.
6: Die nu op Netflix te zien is.
0: Ja?
6: Die vind ik wel heel, heel erg lekker. En als je van True Crime houdt, Worst Neighbor Ever. Dat staat ook nu op Netflix. Vier losse afleveringen over verschrikkelijke buren en wat ze hier wel niet allemaal aan kunnen doen. Dat is wel vind ik echt lekker om te kijken, absoluut.
0: Dankjewel, Merel van Baal. Je had het over Mariah Carey in de 90s. Dat is deze dame. Samen met Jay-Z hoor je Mariah op Heartbreaker. Yeah!

Rock on, Bahamadia met You Know How We Do. En daarvoor die Daniel Bedingfield met Gotta Get Through This. Gotta Get Through This. Ook wel lekker om een beetje toestep op je radio te horen op de vrijdagochtend. Het is alweer 9:05. Straks een update over het WK. Wat wordt er vandaag gespeeld en welke wedstrijden komen er aan in het weekend? We gaan ook nog bellen met DJ Mixter. Die is van Fiesta Macumba. En die gaan geld inzamelen voor Venezuela. Er zijn natuurlijk twee heftige aardbevingen geweest daar. 2300 doden al. Echt heel heftig. En op dit moment is iedereen zo'n beetje van onder het puin uit. Maar is er geen schoon drinkwater en zijn er ook geen wc's meer beschikbaar. Dus kortom, er is geld nodig voor Venezuela. En dat wordt dus ingezameld door onder andere Fiesta Macumba voor het Rode Kruis daar. Dus daarover zometeen meer in de morningshow. Eerst even iets anders. Ik heb je hulp een beetje nodig. Want zometeen hebben we de powerpokoe. Wat zeg ik? De powerpokoe! Dat is er eentje waar je energie van krijgt. Sorry, ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. Je krijgt de energie van, power van. En ik kan me voorstellen dat je die wel kan gebruiken op de laatste werkdag van de week. En het thema is deze week vrijheid, dus freedom. Mag natuurlijk ook in het Nederlands zijn, maar tot nu toe hebben we alleen maar Engelstalige tracks gedraaid. Bijvoorbeeld maandag Think van Aretha Franklin, dinsdag Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar, woensdag was het Bob Marley met One Love en gisteren draaiden we van En Vogue Free Your Mind and The Rest Will Follow. Wat wil je horen met het thema vrijheid of freedom? Laat dat even weten via de NPO Luister app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. En als je dat doet, dan kan ik hem zo meteen draaien als powerpokkel van vandaag. En dat doen we rond 9:50. Eerst gaan we naar Jean-Paul. De man is aan het toeren in Europa momenteel. En je hoort hem met We Be Burnin'.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
1: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba.
4: Welke track wil jij horen op NPO Blend die te maken heeft met vrijheid? Laat dat even weten via de NPO Luister-app.

over 9 op je vrijdagochtend. Het is 3 juli vandaag. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Ik kan me zo voorstellen dat je al bijna op werk bent of net op je werk bent aangekomen. En dan is het wel lekker om een beetje extra energie te krijgen. Een beetje power. Power pokoe. En daarom is het tijd voor de Power Pokoe. En we hebben weer een nieuw thema deze week. Het is de laatste dag eigenlijk van dat thema. Wat hebben we allemaal al gedraaid? Nou, het thema is dus vrijheid, oftewel freedom. Dat heeft ermee te maken dat het woensdag natuurlijk Kitty Kotti was. De herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Daarom draaiden we maandag Think van Aretha Franklin. Dinsdag Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar. Woensdag Bob Marley met One Love. En gisteren En Vogue met Free Your Mind. En ik zie dat er heel veel berichtjes zijn binnengekomen. Met nieuwe tips, nieuwe hints, nieuwe aanvragen. Vragen. Leuk, Pancho die zegt Everyday, Everybody Rise van Busta Rhymes. Dylan komt met Alicia Keys met Superwoman. Humphrey die zegt Freedom van de Jurassic 5, leuke hip-hop track. Joy, Frank en Delano die komen allemaal met deze. Grappig dat het dan toch, het hangt dan een beetje in de lucht, weet je wel? Dat meerdere mensen aan dezelfde plaat denken als je het hebt over vrijheid. Ja, je kan het natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Als je een vrij leven hebt, een leuk leven, dan denk je natuurlijk ook aan vrijheid. En zo kwamen jullie allemaal op deze van Jill Scott, Golden.

0: Michael natuurlijk. Daar is mee 977 miljoen opgehaald inmiddels. Dat is een behoorlijk bedrag. En daarmee is hij Oppenheimer gepasseerd. Dus als beste biopic. De film Michael is dus nu ter wereld. De beste biografische film die ooit is uitgebracht. Wake up call. We gaan naar Venezuela, want het is nog steeds heftig daar, een nachtmerrie. Er vinden nog steeds reddingoperaties plaats vanwege de aardbevingen die daar ruim een week geleden plaatsvonden. Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 2300. In Nederland worden daarom verschillende inzamelacties opgezet om geld in te zamelen voor Venezuela. En zo werd gisteren bekend dat Fiesta Macumba en de Melkweg hun handen ineen slaan om voor de komende editie van de party geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Aan de telefoon, co-founder van Fiesta Macumba, DJ Mixter. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog even kort, kun je uitleggen wat er gaande is in Venezuela op dit moment?
1: Nou, er zijn een paar flinke aardbevingen geweest, waardoor er heel veel schade is. En daar helaas ook veel menselijk leed, slachtoffers. En er zijn heel veel reddingsacties gaande. Ja, en we willen daar graag bij helpen.
0: We hoorden net dat een van de problemen op dit moment is schoon drinkwater en wc's en dergelijke. Dat daar het Rode Kruis zich over ontfermt. En jullie dachten dus, daar moeten we iets voor doen.
1: Ja, zeker. Want ze hebben zelf natuurlijk roots in Zuid-Amerika. En we hebben een feestje wat we heel leuk vinden, omdat we de muziek leuk vinden. Maar we hebben ook echt wel een band met het continent en de mensen daar. Want we komen zelf ook uit met ouders die heel erg veel delen met solidariteit en helpen. En dat willen we graag voortzetten.
0: Ja, en dan is het 24 juli, hè, deze editie waar we het nu over hebben. Voor die tijd heb je nog het festival Macumba natuurlijk. Maar hoe gaan jullie met deze editie, die aankomende editie in de Melkweg, dan geld inzamelen en wat gebeurt er vervolgens?
1: Nou ja, we gaan niet met een schaaltje langs mensen die lekker aan dansen zijn, dat doen we niet. Maar als je een kaartje koopt, dan gaat 2 euro ervan gaat naar de hulp in Venezuela.
0: Mooi dat dat ook gebeurt. En dat hebben jullie overlegd met de Melkweg en toen was het van ja, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is nooit echt een vraag. De vraag is altijd meer van ja, hoe gaan we dit doen? Nou hebben we zelf gekeken van nou, wat is het veiligst? We dachten aan Rode Kruis, maar we hebben toch best wel wat waarschuwingen voor gekregen van dat Rode Kruis in Venezuela zelf ook in handen is van de regering. En die is niet altijd even helemaal goed. Dus dus we zijn aan het kijken of er nog alternatieven zijn, maar in principe Rode Kruis.
0: Oké, en anders gaat het naar een andere organisatie, zodat je in ieder geval weet dat het goed terechtkomt.
1: Ja, we laten ons wel goed informeren van wat het beste is. Want we willen ook natuurlijk niet dat het naar een of andere instantie gaat die dan gebruiken voor heel wat anders dan wat wij in gedachten hadden. Dat moet echt gaan naar de mensen.
0: Ja, want ik wou net vragen, wat kunnen wij doen? En ik zou dan zeggen Rode Kruis, maar misschien kom je dus binnenkort met een andere organisatie die nog beter is voor de Venezolanen.
1: Ja, we zijn zelf in gesprek ook met Rode Kruis hier. En we doen onze research daar natuurlijk, want in principe is dat wat het gaat zijn. Maar we kijken nog wel even verder. Dus het is niet zo van Rode Kruis, dit gaat 100% gebeuren. Dat is het idee. En we hebben natuurlijk wat online met waarschuwingen gekregen van kijken vanuit wat onafhankelijkere organisaties. Zijn we onderzoek aan het doen, maar het gaat hoe dan ook naar Venezuela toe.
0: Mooi initiatief. Mixter, alvast succes met de komende edities. De eerstkomende editie van Macumba is dus het festival.
1: Ja, we hebben zaterdag 18 juli in Spaarnwoude hebben we festival Macumba weer. En daar hebben we toevallig, onze main act is een Venezolaanse artiest, heet Elena Roos. En dat is toevallig. Dat is niet eens expres, maar die is ook heel veel awareness aan het creëren op haar eigen socials voor Venezuela. Dus, ja, het komt toch zo bij elkaar op een of andere manier.
0: Mooi dat dit gebeurt en mooi dat jullie dit doen. De editie waar we het dus over hebben voor de inzameling voor Venezuela, dat is op 24 juli in de Melkweg in Amsterdam. Fiesta Macumba. Ja.

0: wel een klein beetje gaan regenen.
1: Caribbean Classic.
0: De Caribbean Classic van vandaag komt van een man die morgen in het land is. Morgen is namelijk het Reggae Roots Festival in het Zuiderpark in Rotterdam. Die gaan daar allemaal optreden. Nou, onder andere Original Coffee, Meta and the Cornerstones, Sisla Kalanji, Burning Spears, Postman, Barrington Levi en ook Yellowman zijn er allemaal aanwezig voor het Reggae Festival in Rotterdam. Reggae Roots heet het dus. En daar is ook een Marley aanwezig. Dan denk je, dat is vast Kimani Marley, want die was natuurlijk bij het Kitty Kotti Festival in Amsterdam. Nee, het is Julian Marley. Dus ik vraag me dan af of die broers, als ze dezelfde week in Nederland zijn, elkaar dan ook ontmoeten. Bellen die elkaar? Chillen die samen? Komt Kimani Marley tevoorschijn als Julian Marley op het podium staat in Rotterdam? Allemaal vragen, maar wat ermee samenhangt is natuurlijk de muziek. En de muziek is niet alleen van hun vader. Ze zingen natuurlijk altijd de hits van Bob Marley ook gewoon. Maar ze hebben ook eigen hits. Zoals deze van Julian Marley. Die past bij het lekkere weer. Cooling in Jamaica.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: 90 toen deze uitkwam. Baby van Brandy. Ze was toen 15 jaar oud en het werd een van haar eerste grootste hits. Hij stond bovenaan in de Billboard Hot R&B Singles Chart. We gaan het hebben over het WK. Ja, een korte samenvatting eigenlijk. Onder andere Spanje en Zwitserland wisten zich te plaatsen voor de volgende ronde. Portugal wist Kroatië uit te schakelen op een pijnlijke manier. Portugal stond tot de 103e minuut 2-1 voor, maar Kroatië wist er toch nog 2-2 van te maken. En die extase die duurde helaas niet lang.
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed it to the goal scorer. Final decision, offside.
2: Buitenspel volgens de VAR. Een bruut einde aan dit moment.
0: Ja, de goal werd dus afgekeurd door de VAR. En uiteindelijk won Portugal dus alsnog. En vloog Kroatië eruit. Doet niet meer mee aan het WK. Onder andere Oostenrijk en Zweden vlogen er ook uit. En vandaag en vannacht spelen Australië tegen Egypte. Argentinië tegen Kaapverdië. En Colombia tegen Ghana. Dat is midden in de nacht rond 4:30. Morgen speelt Marokko tegen Canada. En Frankrijk tegen Paraguay. Ik ben heel benieuwd wat voor finale er uiteindelijk uitkomt. Wat jij? Trouwens leuk om te melden over die wedstrijd van Argentinië tegen Kaapverdië. Ik ken ook een hoop Argentijnen, dus niks dan respect voor de Argentijnen. Maar er zijn een hoop landen die ook een keertje zijn ingemaakt door Argentinië. Dus die ook voor Kaapverdië zijn. Er wordt ook gezegd dat bijvoorbeeld Mexico en Colombia ook strijden eigenlijk voor Kaapverdië. Dat is leuk om te weten voor de Kaapverdianen die natuurlijk naar de wedstrijd gaan kijken tegen Argentinië. Nou, tot zover de WK-update. Zometeen hoor je Mijn Baby van Jay en dit is John Legend in de morningshow op NPO Blend. Love Me Now.

0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
0: How you doing?
1: Ja, goed, maar ik maakte wat mee onderweg hierheen.
0: Wat dan?
1: Nou, ik was aan het rijden en op een gegeven moment zie ik rechts een auto inhalen. Dat kan al sowieso niet, hè? Dat is al één ding.
0: Mag niet,
1: dan heb je al mijn aandacht. En die vrouw die was wild aan het doen en er zat een kind naast. En op een gegeven moment dacht ik, ik keek ze helemaal achteruit. Kijk, spiegel, ik had mijn bril ook niet op, dus dan ben ik niet heel scherp. Maar ik denk, die vrouw is haar kind aan het mishandelen.
0: Nee.
1: Dat is echt wat ik dacht.
0: Ja.
1: Dus mijn zintuig ging op scherp. Ik ging langzamer rijden om naast haar te rijden. Omdat ik dacht, ja, als dit het is, ga ik de politie bellen. Ga ik kenteken doorgeven.
0: Goed zo.
1: En op een gegeven moment rijd ik naast haar en ik kijk. En ze waren gewoon heel cute met z'n tweeën aan het rappen. Maar echt heel agressief. En toen dacht ik, ja, die moeten naar Blend luisteren. Dat kan niet anders.
0: Maar ook meteen, dan zie je mensen rappen en dan denk je meteen, oh, mishandeling.
1: Nee, het was echt van een afstandje dat je wild die armen zo zag.
0: En,
1: ja, en toen van dichtbij zag ik dat het kindje samen aan het filmen was. En toen dacht ik, ja, die luisteren naar Cuba
0: nu. Was een TikTokje.
1: Ja, denk het wel.
0: Okay. Maar wel goed dat je zo alert bent. Want als het mis was, dan had je de politie moeten bellen inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Ja, en je bent ook moeder, dus je voelt mee met de kids.
1: Ja.
0: Ja, snap
1: maar
0: ik helemaal.
1: Maar er was niks aan de hand.
0: Nee. Okay. En nu lekker de show in.
1: Ja, laatste track van Jarul, hè, vandaag. Ja,
0: is er al eentje binnengekomen van hem solo?
1: Ja, Clapback gisteren.
0: We don't clap back, don't clap back. Ja,
1: maar
0: goeie.
1: Ik moet zeggen, er zijn er nog een hoop die ik ook heel goed vind. Dat ik denk, ja, wat wordt die laatste plaat
0: die eerste,
1: vandaag?
0: Halen. Anybody that's ready to
1: staat
0: get Dallas.
1: Staat er nog niet bij. Maar ja, we hebben
0: mooi
1: ook nog
0: clip in Rio de Janeiro.
1: Dat zou een goede optie zijn, maar we hebben ook nog Mesmerize.
0: Ja.
1: Die hoort er eigenlijk ook
0: er
1: in,
0: ook
1: vind
0: bij.
1: Ik. Dus, ja, er zijn een aantal tracks dat ik denk, oeh, doet ook wel een beetje pijn dat ze niet allemaal kunnen.
0: Ja, want wat heb je staan nu?
1: We hebben I'm Real met Jennifer Lopez, Always On Time, Clapback en Living It Up.
0: Living It Up. Ja, misschien niet met Bobby Brown. Ja, ik zit even te gedenken.
1: Ook nog een optie.
0: Nou, je kan alles doorgeven via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En stuur Jamie Joy een berichtje over welke track van Ja Rule er nog bij moet.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ik ben benieuwd. De meeste stemmen gelden.
0: Ga je het ook hebben over Bruno Mars? Ik heb heel veel verteld over Bruno Mars.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Ik ben nu klaar met mijn berichtje.
0: Hij heeft genoeg gehoord, hè? Want straks heb je natuurlijk Sonja. Die gaat er ook weer over kletsen.
1: Ja.
0: En later op de dag is Shai er ook met de What a Week Show.
1: Ook nog.
0: Die is ook bij het concert van Bruno Mars geweest. Dus
1: nou, dan sla ik hem even over.
0: Sla jij hem even over? Oké, dus een paar uurtjes. Jamie Joy zonder Bruno Mars, maar wel met heel veel lekkere muziek zometeen. Ik heb er nog eentje voor je, net voor de headlines van 10 uur. Ik wens je een hele fijne vrijdag en alvast een fijn weekend. Dit is Royalty.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Street, Dr. Dre en Queen Pen hoorde je met No Diggity. En als ik ergens een sucker voor ben, dan is het wel voor die perfecte mix van hip-hop en R&B. Het werkt gewoon altijd. Door je koptelefoon op je werk of in de club. En ik heb er nog zo eentje voor je. Die gaat gegarandeerd herinneringen oproepen. En als je dit lekker vindt op je ochtend, dan heb ik nog meer voor je in petto. 50 Cent en Neo met Baby By Me.

blijven we nog even in die gouden jaren 90. Toen hip-hop en R&B hand in hand gingen. Als je zo meteen van je bureaustoel afglijdt. I am sorry, Jodeci. Met Freaking You bij NPO Blend. Vandaag met Jamie Joyce Jams.

DJ de Chicago Kid hoort. Eerlijk, Baby Catch Your Money klinkt toch echt als die old school vibe. Maar Halia en Tanya Steffens bewijzen ook dat nieuwe muziek gewoon hartstikke goed kan zijn. Je hoort ze zo, maar eerst Snow Allegra met Find Someone Like You. Bij Blend, good morning!

bij Blam Memories. Ik neem je mee terug naar 1998. Kleine tip, het is een groep en ze treden dit jaar nog op in Ahoy. Heb je een idee? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Eerst Whitney Houston, I'm Every Woman.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: snel sommige dingen eigenlijk normaal worden. We blikken terug naar 1998 en ik dook daar even in. Wat gebeurde er ook alweer? En toen dacht ik, oh ja, dat was die tijd dat ik mijn moeder, of dat mijn moeder niet kon bellen als ik aan het internetten was. Ik luisterde met de favoriete tracks nog op mijn Discman, een blauwe die ik had gekocht van mijn zakgeld. En ik had ook mijn eerste telefoon. En als ik een sms'je wilde sturen, kon je maar maximaal 160 leestekens gebruiken. Je kan het je bijna niet meer voorstellen nu je oneindig berichtjes via WhatsApp kan sturen. 1998 was ook het jaar waarin ik oneindig veel Snake speelde op mijn Nokia 3210 die dan toen uitkwam. Ja, ik was echt een geluksvogel dat ik die gelijk had. Maar er gebeurde natuurlijk ook veel meer.
1: TV.
0: Ja, Carrie Bradshaw, mijn favoriete serie aller tijden, maakte in 1998 haar debuut. En ik mocht hem eigenlijk pas veel later kijken, want mijn moeder, ja, die vond mij veel te jong voor al die seksscènes natuurlijk. En gelijk heeft ze, hè. Maar inmiddels heb ik de serie meerdere keren bekeken. Alle 94 de afleveringen. En die lifestyle, die is natuurlijk ontzettend onrealistisch. 1 column per week schrijven en dan designerhakken kopen. Wonen in een appartement in Hartje, New York. Ja, dat kan alleen Carrie Bradshaw. Samen met haar vriendinnen Samantha, Charlotte en Miranda maakte ze van Sex in the City een serie die openhartig sprak over liefde, daten en vriendschap. En daarmee inspireerde ze een hele generatie. En je kunt het nog steeds terugkijken op HBO als je wil.
1: Nieuws.
0: Er gebeurden nog meer dingen. Namelijk het WK was er in 1998. En Nederland ligt er nu dan misschien uit. Maar het is nog steeds in volle gang. Het WK van 1998 werd gehost door gastland Frankrijk. Met sterspelers als Zidane. En ze versloegen toen Brazilië. En wonnen de finale met 3-0. Het is een wedstrijd die gezien wordt als een van de meest iconische WK's ever. Ik zou er niks van weten, want voetbal boeit me echt geen F. Maar hey, wie weet herhaalt de geschiedenis wel. Hè? Als jij het wel interessant vindt, dan hoop ik het voor je.
1: Nieuws.
0: Dan nog de muziek natuurlijk, want nieuws is nu afgelopen.
1: Music.
0: Ja, de music. Pancho, die had gelijk herinneringen bij 1998. En die stuurde die door in de NPO Luister.
2: 1998, toen was ik 17. De tijd van de beste hip-hop, zou je zeggen.
0: Ja, zeker de beste hip-hop, maar ook de tijd met de beste R&B van Nederlandse bodem. Als er 1 groep was die bewees dat soulvolle muziek ook gewoon uit Nederland kon komen, dan was het wel deze groep. Mocht je het gemist hebben, in oktober staan ze in Ahoy. Dus je kan er naartoe.

onze Cuba gisteren naar Bruno Mars geweest? Of net als ik sla je hem over omdat je het gewoon veel te duur vindt. In dat geval, I got you. Want bij mij krijg je hem gratis en voor niets. Na Melanie, Fiona en Nas. Dit is Running.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Je luistert naar Jamie's Jams vandaag met Jamie Joy. Een beetje extra joy door je speakers. En zometeen gaan we naar de Blend Essentials. En ik heb nog maar één plek vrij op die hele belangrijke lijst. Ik zoek deze week de 5 meest iconische tracks van Ja Rule. En ze passen er gewoon niet allemaal in. Er komen zoveel suggesties binnen. Als jij iets in gedachten hebt, laat het even weten in de NPO Luister-app. Daar kun je berichtjes sturen en ook voice-memo's, net als Ivo.
1: Good morning, Jamie Joy. Je laatste dagje alweer. Ik heb echt genoten van je.
0: Aww.
1: Helaas, helaas. Misschien hopelijk snel weer bij Blend.
0: Dat is lief.
1: Maar ik heb wel een request voor jouw laatste dagje. Kleine viezerik met winnen.
0: Dag.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

alle vier. En er is nog maar één plekje over voor die laatste Blend Essential. Ik zie al een hoop appjes binnenkomen in de NPO Luister app. Alex zegt wonderful. Mesmerize zie ik voorbij komen, onder andere een suggestie van Joyce. Jasper die stuurt meerdere keren halle halle. Cheyenne komt met I Cry. Ik dacht zelf nog aan Ain't It Funny of Living It Up. Het zijn een hoop verschillende tracks, maar er is nog maar één plek. En de meeste stemmen gelden. Dus breng je stem uit in de NPO Luister app. En wie weet hoor je jouw favoriete track van Drew zo hier.

0: Blends.
1: Hey. Oh yeah. Cold world.

mooie tracks. Voornamelijk samenwerkingen die ook de top 5 hebben gehaald. I'm Real met Jennifer Lopez staat erin. Always On Time met Ashanti ook. En Put It On Me van Lil Mo en Fito. En Clapback was de enige track van hemzelf die ook de top 5 heeft gehaald. Maar ja, wat moet de laatste zijn, hè? Thug Lovin' heb ik meerdere keren voorbij zien komen in de NPO Luister-app. Maar ik zei, de meeste stemmen die gelden. En daarmee heb ik mezelf echt in een lastige positie gezet. Want ja, de meeste stemmen die gingen naar een track van Ja Rule die weer een samenwerking is, maar met een artiest die ik eigenlijk echt weiger te draaien. Ik doe dit gewoon niet. En nu, ja, heb ik toch het idee dat ik mijn principes opzij moet gaan zetten. Want eerlijk is eerlijk, dit waren de meeste stemmen.

0: Met mijn koptelefoon. Ja, ik ben er. Hi.
1: Dat past, hè, bij die old school vibe van Blend. Gewoon ja, in de knoop zitten met die draden van de koptelefoon.
0: Met je koptelefoon. Dat past helemaal bij de vibe, inderdaad.
1: Hey, jij kwam helemaal blij binnen.
0: Ja, joh. Lopen. Ik ben nog steeds hyped gewoon.
1: Ik zie het.
0: Ja, ik ben gisteravond naar Bruno Mars geweest. En ik ga er straks alles over vertellen. Mijn eerlijke, oprechte mening geven.
1: Eén tipje van de sluier misschien?
0: Eén tipje van de sluier?
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Ik ga je de komende 3 uur verwennen met de allerlekkerste muziek en lekker veel 90s R&B. En we beginnen spicy met een oldie but goldie uit 91. I wanna sex you up.

Hey, hallo, een hele goede middag en welkom bij Sonja Silva op NPO Blend. Dit is jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunch dip heen gaat slepen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik kan zelf dus enorm genieten van een boeiende conspiracy. En het leek mij leuk om er eentje met jou te bespreken vandaag. En die gaat over, hoe kan het ook anders, het WK. Ik word namelijk op Instagram echt gebombardeerd met berichten over dat het WK, het hele WK, gewoon volledig gerigged zou zijn. En dat ruim van tevoren al vast lag dat Argentinië gaat winnen. Er gaan geruchten dat, hoe zeg ik dit subtiel, het bedje nogal aangenaam gespreid is voor Messi. En voordat je meteen gaat roepen dat het allemaal onzin is, even deze facts op een rijtje. Argentinië startte het WK in de groepsfase tegen Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Ik heb niet heel veel verstand van voetbal, maar volgens mij zijn dat niet de allersterkste teams. Als ik ongelijk heb, mag je me dat meteen laten weten natuurlijk via de luister-app. Vandaag spelen ze natuurlijk tegen Kaapverdië. Ja, daar ga ik niks over zeggen, want ik ben bevooroordeeld. En mochten ze winnen, dan spelen ze de achtste finale tegen de winnaar van Australië en Egypte. En in de kwartfinale komen ze dan of Zwitserland tegen, of ze spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Colombia en Ghana. Als je dit zo op een rijtje ziet, zou je inderdaad bijna denken, klopt dit wel? Dus de stelling van de dag is: de loting voor de indeling van de elftallen bij het WK is niet meer geloofwaardig. Ga snel naar de NPO Luister-app om hierover mee te praten. En je vindt de stelling in de berichtensectie van de NPO Blend Luister-app. En natuurlijk ook, als je nog iets anders wil laten weten, kun je ook terecht daar en mij even een berichtje sturen. Maar het is nu eerst tijd voor muziek. We gaan aftrappen met een man die houdt van meiden in apple bottom jeans en laarsjes met bont. Dit is Flo Rida samen met T-Pain en Low hier op NPO Blend.

Heb je de stelling al gezien die ik op de NPO-luister-app heb gezet? Ik zou het leuk vinden om die met jou te bespreken vandaag. Heb jij het gevoel dat de lotingen voor de groepsfase van het WK eerlijk zijn gegaan? Of zijn die precies zo gemaakt dat Argentinië zonder ook maar één druppel zweet in de halve finale terecht gaat komen? Praat met me mee op de NPO-luister-app. Vanavond spelen ze natuurlijk tegen Kaapverdië en straks draai ik het WK-lied van Kaapverdië nog een keer. Gewoon omdat hij zo lekker is. En ik ben gisteren naar het concert van Bruno Mars geweest. Ik ga je strakjes vertellen, na de Blend Break, wat mijn eerlijke mening over dit concert was. Maar nu gaan we eerst naar een 90s R&B-icoon die met deze track definitief afrekende met de ex van haar mens. Dit is Maya in Case of the X.

classic R&B,

0: is de Blend Break. Even gas terug.
1: Je hoort het, we gaan samen genieten van een track die je even uit je hysterische flow van vandaag haalt. We gaan even terugschakelen en samen keihard chillen. En voor de Blend Break van vandaag reizen we terug naar het jaar 1996. En dat is het jaar waarin Maxwell met het album Urban Hang Suite binnenkwam. En Neo Soul ineens een mooi gezicht gaf. Dat album werd later echt gezien als een game change voor het genre. De Fugees brachten natuurlijk in 1996 de score uit. En dat album werd deels gemaakt in de kelder van Wyclef's oom. Best een leuk detail, omdat het zo niet klinkt als een kelderplaat. In tegenstelling tot veel R&B acts uit de jaren 90 speelde Mint Condition vrijwel alle instrumenten zelf. Zanger Stockley was bijvoorbeeld niet alleen de leadzanger, maar ook een uitstekend drummer. En daardoor kreeg de band iets heel organisch en een muzikaal geluid. De jongens werden ontdekt tijdens een optreden in de beroemde First Avenue Club in Minneapolis door producers Jimmy Jam en Terry Lewis, die je wellicht kent van tracks van Janet Jackson. En terwijl in de jaren 90 hip-hop en New Jack Swing steeds dominanter werden, bleef Mint Condition vasthouden aan echte instrumenten en arrangementen vol met soul. De Blend Break is vandaag Mint Condition. En dit is echt Mint Condition op zijn mooist. Volwassen R&B en Minneapolis soul. En Stockley, ja, hij klinkt alsof hij niet alleen zingt, maar het echt meent. Het is geen standaard love song, maar zo'n plaat waarin een man zichzelf even eerlijk aankijkt. Dit is de Blend Break van vandaag. En niet van Mint Condition. What kind of man would I be?

0: Jova.
1: Wat leuk dat je luistert naar Blend. En ik heb een leuke stelling voor jou vandaag. Zijn de lotingen eerlijk gegaan van het WK? Of is de weg helemaal vrijgespeeld voor Argentinië nog voordat het WK begon? Laat me jouw mening even weten via de NPO Luister-app. En stuur me daar ook even een berichtje als je gisteren, net als ik, een van de lucky mensen was die naar het concert van Bruno Mars is geweest. Ik zeg je eerlijk, ik heb zo ongelooflijk genoten. Ik ben er nu nog de hele tijd mee bezig. En dit was oprecht uit de grond van mijn hart het beste concert waar ik ooit in mijn leven geweest ben. En dat zegt wat. Dat zegt wat? Ik ga gewoon Duits praten, want ik denk nou, dat zegt wat. Het begon al goed doordat hij 3 minuten voordat hij eigenlijk zou beginnen al begon. En meestal moet je 1 uur wachten. Ik heb soms bij Joe heb ik zelfs 3 uur zitten wachten of 2,5 uur. Dus dat was natuurlijk al meteen punten scoren. En toen Risk It All werd ingezet, begon ik al te janken. Ik zeg eerlijk, ik heb 4 keer gejankt bij 4 verschillende liedjes. Maar jullie weten waarschijnlijk van mij, ik ben een emotionele mut. Alles klopte. En ik heb nu een groot probleem. Dankjewel, Bruno. Ik kan letterlijk nooit meer naar een ander concert. Want het was perfect. En ik denk niet dat ik ooit nog zo ga genieten van een concert. Het was gewoon alles wat ik had gehoopt en meer. En ik ga hier straks nog meer over vertellen. En ik kan natuurlijk ook eigenlijk gewoon op dit moment niks anders draaien dan 24 Karat Magic van Bruno Mars. Tot zo.

Het eerste uur is alweer voorbij na... Maar, jeetje, ik ben nog helemaal van de leg van het concert van Bruno Mars van gisteren. We gaan gewoon net doen alsof dat niet gebeurd is en ik begin opnieuw. Let op, nu gaat het goed. Het eerste uur is alweer voorbij, maar na het nieuws ben ik terug. Je kunt je vast gaan verheugen op lekkere muziek van onder andere Soul for Real, Missy Elliott en Anne Vogue. En ik vroeg je natuurlijk naar je mening over de geruchten die gaan over het WK en over hoe Argentinië misschien wel voorgetrokken wordt, omdat die eigenlijk allemaal teams tegengekomen zijn in de groepsfase en ook eigenlijk nu tot aan de halve finale die ze makkelijk zouden moeten kunnen verslaan. Nou, op dit moment geeft 75% van de mensen die gestemd hebben aan de loting niet meer geloofwaardig te vinden. En ik heb ook een paar berichten gekregen. Wilma zegt, ik ga morgen naar Bruno Mars, zoveel zin in. En Jurgen zegt over de vraag die ik heb gesteld, een kleine kans is nog steeds een kans. Als iemand 6 keer achter elkaar 6 gooit met een eerlijke dobbelsteen, dan gaat het bijgeloof ook groeien. Maar elke worp was net zo waarschijnlijk. Alleen vinden we die andere meestal niet interessant. Groetjes van Jurgen. En Ivo, die zegt, vertrouw niemand. Nou, dat doe ik sowieso niet. Laat nog even weten op de NPO Luister-app wat jouw mening daarover is. En gaan wij ondertussen verder met een leuke collab uit 1998. Dit zijn Monica en Outkast met Gone Be Fine. Tot zometeen na het nieuws.

0: NPO Brent. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant

0: Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: 4 broers, een tijdloze groove en een refrein dat je na 1 keer horen niet meer kwijtraakt. Dit is Soul for Real met Every Little Thing I Do op NPO Blend.

Ik vertelde net al dat ik gisteren naar het concert van Bruno Mars ben geweest. En I'm still buzzing. Ik ben er helemaal niet bij met mijn hoofd. Ik zit nog steeds in die prachtige zaal met al die mensen die uit hun dak gingen. Maar ik doe mijn best, ik doe mijn best. En ik meen dit uit de grond van mijn hart. Dit was het beste concert waar ik ooit in mijn leven geweest ben. En ik ben bij heel veel concerten geweest. Het geluid in de arena was geweldig. En ik begrijp van heel veel mensen dat dat zeker niet altijd het geval is. De schermen die waren zo scherp dat ik gewoon letterlijk de zweetdruppels op Bruno zijn gezicht kon zien zitten. En de band, ja, wat moet je daar nou in godsnaam over zeggen? Niet alleen fantastische muzikanten, maar ook zo entertaining hoe zij in de choreo meegaan met Bruno. Ja, het is gewoon echt briljant. En Bruno zelf, mijn hemel, wat een talent. Geen valse noot kunnen bespeuren bij deze man. En hij speelde ondertussen ook random, gewoon even percussie, gitaar en piano, alsof het allemaal niets is. Bijna alle tracks van The Romantic kwamen voorbij. Hij deed ook wat oude muziek en met albumtracks. Maar misschien nog wel het allermooiste. De hele vibe in de arena was top. Ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk uit hun dak zien gaan. Dus mijn conclusie waar het eigenlijk op neerkomt in principe is dat Bruno concert gaan voor mij voorgoed verpest heeft. Want hoe moet ik nou ooit iets vinden wat net zo goed was als dit? Ben jij ook geweest? Of ga je nog morgenavond, zondag of dinsdag? Stuur me dan even een bericht via de NPO Luister-app. Straks draai ik dat aanstekelijke WK-lied van Kaapverdië nog een keer voor je. En Janet Jackson en D'Angelo staan ook in de wachtrij. Maar het is nu eerst tijd om je innerlijke Missy Elliott wakker te maken. Dit is Get Your Freak On hier op NPO Blend.

Ik heb vanochtend een stelling aangemaakt op de NPO Luister-app. Ga daar zeker ook even kijken als je wil meepraten over de WK-conspiracy die nu rondgaat. En laat ook even een berichtje achter als je gisteren ook naar Bruno Mars bent geweest, of als je er misschien nog naartoe gaat en helemaal enthousiast bent geworden van alle verhalen en alle beelden die je hebt gezien. Wilma heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt, ik ben vooral ook zo benieuwd naar Silk Sonic. Dat was voor mij eigenlijk de reden om te gaan. En in die tussentijd zoveel van Bruno zelf gezien dat het heeft gemaakt dat ik nog veel meer zin heb. Nou Wilma, laat sowieso even weten hoe het was volgende week als je geweest bent. En ik kan je vertellen, ook Silk Sonic zal je niet teleurstellen. Anderson .Paak is echt briljant. En ik denk dat het misschien wel een van de leukste momenten was dat hij in klompen het podium opgelopen kwam. Ik heb er heel hard om gelachen. Helemaal leuk. Maar we gaan even verder met muziek. Als je het dan toch hebt over iconen uit de 80s en 90s, dan is deze vrouw absoluut iemand die hoog op mijn persoonlijke lijstje staat. En deze track ook. Nasty werd uitgebracht in 1986. En altijd als ik deze track hoor, moet ik denken aan die ene tekst. Miss Jackson, if you're nasty. En wat Janet daarmee bedoelde was, noem mij nou gewoon geen schatje of poepie. Ik eis respect. En ik wil gewoon bij mijn naam genoemd worden. Oké, dan is dit Miss Jackson met een van haar grootste hits ever. Dit is Nasty.

0: Nova.
1: Het is tijd voor de blend Boombox. Die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En deze keer neem ik je mee terug naar 1995. M&A kwam uit Zuid-Londen en was in die tijd een van die Britse acts die je liet horen dat R&B echt niet alleen maar uit Amerika hoefde te komen. Met I've Got a Little Something For You hadden ze meteen een gigantische hit te pakken. En wat deze plaat vooral zo lekker maakt is dat heerlijke 90s gevoel. Die swing, die soepele vocalen en die gladde productie. Alles eraan ademt gewoon weekend, nieuwe sneakers en veel te veel attitude. Dit is de Blend Boombox van vandaag. Geniet van M&A en I've Got a Little Something For You.

Nova. Dat waren natuurlijk de dames van Destiny's Child, Say My Name. Ik had aan jullie gevraagd, of aan jou gevraagd, of jij wilde laten weten als je ook naar Bruno Mars was geweest gisteravond. Want ik ben er nog steeds helemaal vol van. En ik kreeg een berichtje van Eer. En die zegt, ha Sonja, ik hoorde je net over Bruno Mars en ik ben gisteren ook geweest. Voor mij was Silk Sonic echt de highlight. En serieus, wat tranen moeten laten toen ze Leave the Door Open deden. Ja, ik ook. Ik heb ook echt 4 keer staan janken, dus ik snap je helemaal. Een bulk aan emotionele ontploffing, omdat ik zo graag Silk Sonic wilde zien. Maar los daarvan was Bruno echt zo amazing. Ik was al mega fan en ben het nu nog meer. By the way, van de week zei je dat je Bruno Mars misschien wel de volgende Michael Jackson vindt. En ik geef je daar gelijk in. Wat kan hij een show geven? Zingen, dansen, et cetera. Wauw, echt aan het nagenieten hier, hoor. Dankjewel voor je bericht, Eer. Ik had het inderdaad geroepen en het grappige is dat ik er ook nog wel een paar DM'tjes over heb gekregen. Maar ik blijf bij mijn punt. En sterker nog, sinds gisteren weet ik het 100% zeker. Wat mij betreft mag er eigenlijk helemaal niemand naast Michael Jackson staan of zitten. Maar als er iemand in de buurt mag komen, blijft dat voor mij dus Bruno Mars. Zometeen draai ik het WK-lied van Kaapverdië om vast in de stemming te komen voor vanavond. En Carrie Hilson staat ook al klaar. Maar nu eerst een oudje, maar hij blijft zo lekker. Dit is TQ met Daily hier op NPO Blend.

uur ben ik er weer met hits van onder andere Eric Benet, Lauryn Hill en Todal met Maze. Maar we gaan nu eerst luisteren naar misschien wel de 90s R&B-track met het grootste feel-good gehalte ever. Dit is Tony Tony Tony met Feels Good.

0: NPO brengt. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat

0: pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Welkom bij het derde uur van Sonja Silva op NPO Blend. Ik heb muziek voor je klaarstaan voor je van Lauryn Hill, Lisandro Cucci. Maar nu eerst Eric Benet.

0: Silva.
1: Dit is alweer het laatste uur van Sonja Silva op NPO Blend. En zoals je van me gewend bent, heb ik weer allemaal lekkere 90s R&B voor je klaarstaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van Total en Maze en Boys to Men? Maar we gaan het eerst nog heel even hebben over voetbal. Want vanavond voetbalt Kaapverdië. Nou, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik Kaapverdiaans ben, half. En dat ik grote fan ben van de Tubarões Azuis. En dat ik ze vanaf dag 1 steun. En niet alleen ik, er zijn een heleboel Kaapverdianen in Nederland die het team steunen. En natuurlijk ook andere mensen. Maar ik ga vanavond naar Rotterdam, waar de grootste community zo'n beetje vanuit Nederland, of vanuit Kaapverdië in Nederland woont. En ik ga ze daar supporten. En wat wel heel leuk is, George de Vega, die is de eigenaar van Voice Events, die heeft besloten om een avond te organiseren voor de fans, om met elkaar samen te kunnen kijken en eten. Daar verheug ik me misschien nog wel het meeste op. En het was eerst in de Thalia in Rotterdam, maar daar zijn ze gewoon keihard uitgegroeid. Dus vanavond wordt de Pathé Bios op het Schouwburgplein in Rotterdam volledig overgenomen door de Kaapverdianen. En ik ga er lekker tussen zitten om naar de wedstrijd te kijken live. Ik hoop natuurlijk keihard dat ze winnen. En hoeveel mensen ook tegen me zeggen dat dat niet gaat lukken tegen Argentinië, vergeet niet, hè? 1%. Ze werden geschat op 1% kans om door de groepsfase heen te komen. Hey, en ze staan er nog steeds. Soms is 1% gewoon genoeg. We gaan luisteren naar het WK-lied van Lisandro Cucci featuring Looney Johnson. Hier is Sikis.

0: Silva.
1: Gisteren ben ik naar Bruno Mars geweest en ik vroeg aan jou of je me een bericht wilde sturen als je ook geweest bent. En ik kreeg een bericht van Jurgen die zegt: wij gaan dinsdag naar Bruno Mars. En let op, we hebben onze vakantie verplaatst toen we kaartjes kregen. Het is de enige muziek die ons hele gezin zo vet vindt. Dankjewel Jurgen voor je bericht. Hey, en ik geef je groot gelijk, man. Ik zeg je eerlijk, als het mij was gebeurd, ik had ook mijn hele vakantie opgezegd en ik was ook gegaan. Ja, ik heb al een paar keer verteld hoe ontzettend ik genoten heb vandaag en dat het oprecht het beste concert is waar ik ooit geweest ben. Wat me ook opvalt is, als ik naar een concert ga dat ik goed vind en ik lees de volgende dag de recensies van, nou ja, je kent ze wel, de bladen, dan vind ik ze altijd nog negatief. Ook al vond ik het concert echt fantastisch. Er is altijd wat om over te zeiken. Nou heb ik even gekeken naar de koppen van bijvoorbeeld het Parool, die kopt: van Latin tot slick 70s funk, Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Nou, als dat geen compliment is. De Volkskrant zegt: Bruno Mars in de arena, weergaloze soulshow zoals niemand die nog presenteert. Dit is gewoon serieus een van de mooiste koppen die ik ooit heb gelezen over een concert. En dan zegt bijvoorbeeld de Telegraaf nog: soul, funk en grenade. Bruno Mars brengt jaren 70 terug in arena. Dus, als u nog niet overtuigd was en je zit thuis te wachten omdat je bijvoorbeeld morgen gaat of dinsdag, en je denkt, oh, ik ben een beetje moe, ik heb niet zoveel zin. Nou, meid, gast, maak maar zin, want je weet niet wat je gaat meemaken. Straks hoor je nog Wayne Wonder en de Motown Moment. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Tony Blackston. Tony Blackston met wat girl power. He was a man enough for me.

Iedere week hoor je hier een heerlijke Motown track. En vandaag staat er eentje in de spotlight die misschien wel een beetje weggezakt is in de herinnering, maar daardoor niet minder lekker en waardevoller en waardevol voor de Motown legacy. Ik neem je mee terug naar het jaar 1969. Het is een jaar nadat David Ruffin werd ontslagen als leadzanger van The Temptations. Dit omdat hij steeds onprofessioneler gedrag vertoonde. Maar hij besloot wel verder te gaan met muziek maken. Ironisch genoeg lag dit nummer eigenlijk klaar om ingezongen te worden door de Temptations, maar het is toch richting David Ruffin gegaan. Het gaat over intense liefdesverdriet en het gevoel dat iemands wereld instort na een break-up. Het is de solo debuutsingle van David Ruffin. Het nummer met zijn melodie en intro gebaseerd op het klassieke muziekstuk Frühlingslied van Felix Mendelssohn. Dus echt een oud klassiek nummer. Wat eigenlijk een soort Duits lentelied is. En daarom helemaal vrolijk en perfect om je weekend in te luiden. En ik denk dat je, als je het beginnetje van het nummer hoort, dat je dan misschien wel denkt, oh ja, deze was echt enorm fijn. Dus dit is de Motown moment van deze week. Ga genieten van David Ruffin en My Whole World Ended. Hier op NPO Blend.

vandaag. Time flies when you're having fun, zeggen ze. Dus ik denk dat het een goed teken is. Zometeen hoor je nog de Princess of R&B met Are You That Somebody en Boys to Men. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een hele nieuwe track uit april van dit jaar, als ik me niet vergis. Met een echte 90s R&B vibe. Dit zijn Usher en Kalani. Shoulda Never.

0: Dit is NPO Blend. Sonja Silva.
1: Here we go.

0: singet. Din, din, din, din, din. Had je zo in één keer een privéconcert hier van Shai en Sonja. Misschien moeten we een duo beginnen.
1: Ja, echt. Ja, maar ik kan alleen maar ik kan, hoe zeg je dat, noten halen als ik fluister. Ja. Maar voor de rest is het allemaal vals. Laten we eerlijk zijn.
0: Ga jij toch fluisteren?
1: Oké, is goed.
0: Boeien.
1: Hey baby.
0: Ik ga wel wat leuks bedenken.
1: I'm back!
0: Je bent er weer! Oh my goodness. Ik zei het net al, ik heb je echt gemist.
1: Het is veel te lang geleden.
0: Ja, iedere week dacht ik, oh, misschien komt ze vandaag. Nee. En dan, nee, weer niet. En dan, oh, misschien nu. En dan weer niet.
1: Weer niet. En toen kwam ze net binnen, zat ze ook nog keihard te werken. Moest ze allemaal dingen doen, voordat ik echt met je kon komen babbelen.
0: Ja, maar ik ben zo blij dat je er bent. Oh mijn god, we moeten het over zoveel dingen hebben.
1: Ja,
0: maar laten we beginnen bij het begin.
1: Ja.
0: Bruno Mars, even serieus.
1: Bruno,
0: weet dat jij er ook was?
1: Out of this world, Jupiter, Venus, retrograde Mars. Zo heet hij tegenwoordig gewoon.
0: Ik heb vandaag denk ik 30 keer gestotterd, omdat ik met mijn hoofd nog in de arena zit. Ik ben nog daar.
1: Ik heb tegen mensen gezegd, als je nog ergens €250 hebt liggen, mind you, ik heb geen aandelen in Bruno Mars, retrograde Venus, Jupiter's ass. Maar als ik dat wel zou hebben, zou ik het ook van de daken schreeuwen. Maar heb je nog ergens €250 liggen?
0: Ja.
1: Dit is zo de moeite waard. Muzikaal gezien scherp. Zijn noten abnormaal. Een soort van James Brown.
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson, zeer zeker. Mm-hmm. En Juan Luis Guerra.
0: Alles tegelijk.
1: Want deze man die houdt van zijn Caribische noten.
0: Alles tegelijk. Ik was zo onder de indruk. Ik heb 4 keer gejankt.
1: Ja, snap ik.
0: Risk It All kwam en ik was me meteen aan het janken.
1: Girl, I get it. I get it. En dan hebben we nog niet eens iets gezegd over hoe hij op het podium staat.
0: Mm.
1: Ik zou willen, als iemand ooit tegen mij zou zeggen, Shai, je geeft me Bruno Mars vibes.
0: Mm.
1: Dan ga ik naar de toilet en ga ik met mezelf spelen. Want Bruno Mars is zo easy.
0: Die is sexy.
1: Toch? Mm-hmm. Hij is zeg maar zo'n easy manier van bewegen.
0: Ja, dat is het. De gemak.
1: Ja.
0: Het gemak waar hij het mee doet.
1: Galant.
0: Dat maakt het,
1: oh my god. Die noten. Ja, geweldig.
0: Dus ik heb het er de hele tijd al over gehad. En ik blijf het erover hebben, want het was gewoon fantastisch. Ik heb zelfs gezegd dat dit het beste concert is waar ik ooit geweest ben.
1: Oh girl.
0: Ja, voor mij echt.
1: Oprecht. In ieder geval van 2026.
0: Ja, nice.
1: Ja.
0: En wat vond je van Anderson?
1: Nou, ik moet eerlijk met je zijn en zeggen, ik had ontzettend veel zin in Silk Sonic.
0: Mm-hmm.
1: Misschien nog wel meer zin in Silk Sonic dan Bruno Mars' The Romantic Album.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daarover gediscussieerd. Ik vond het niet een heel erg leuk album. Neem het terug. Want wat hij live doet met die nummers.
0: Yes!
1: Chapeau. Maar ontzettend veel zin in de samenwerking met Anderson .Paak.
0: Snap ik.
1: Girl?
0: Mm-hmm.
1: Na 3 minuten dacht ik, Anderson?
0: Ja.
1: Ik denk dat je even op zoek moet naar een zangcoach of iets. Want je haalt het bij lange na niet bij Bruno.
0: Ja.
1: En dit is problematisch.
0: Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Ik snap oprecht wat je bedoelt. Het is jammer. Maar ik denk ook dat het hetzelfde is als wat je bij Michael Jackson hebt. Wie ga je naast Bruno Mars zetten en gaat dan nog lekker klinken? Dat is ook een probleem.
1: Nou, dat is misschien wel dat probleem. Trouwens, heb je gehoord zijn Scream-referentie? En zijn...
0: Ja.
1: Hey, Bruno 100%. Mars heeft qua, hoe zeg je dat? Ritmes, wat Michael Jackson-achtige dingen gedaan. Absurd. Trouwens, het kan natuurlijk ook zo zijn dat Anderson dacht, ik hou me in.
0: Ja, kan
1: ik
0: ook.
1: Maar ik dacht wel, jongens...
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja, ik zweer dat als ik niet allemaal dingen nog van plan was om met mijn leven te gaan doen, was ik weer gegaan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja,
1: ik zou zo met je mee zijn gaan.
0: Ik doe nog zoveel, dus ik doe het toch maar niet.
1: Doe het volgende week.
0: Maar mijn zoon die gaat zondag, of zaterdag. Dus
1: nee, het is geweldig.
0: Met hem mee.
1: Op een gegeven moment zegt hij ook achter zijn piano, al die ballad songs, waar ik op zich niet heel veel mee heb.
0: Mm.
1: Maar gisteren heb ik ze allemaal opgeschreven van zijn samenwerking met Lady Gaga, waar ik normaal gesproken zoiets van heb. Ik wil het niet horen. Gisteren!
0: Speelt
1: tranen.
0: Ondertussen percussie. Alsof het
1: alsof het niks is.
0: Iedereen dat kan. Ja, crazy. Oké,
1: heel enthousiast.
0: We ronden af over Bruno Mars.
1: Okay,
0: want anders staan we hier morgen nog. We gaan het even hebben over jouw show. Wat ga je doen? Wat ga je doen?
1: Ik heb zometeen mijn allerliefste oom te gast. Ik denk dat ik hem vanaf vandaag...
0: Oompie?
1: Maar wacht. Als ik zometeen zijn naam zeg, dan denk je... Huh? Maar een allerliefste man heb ik te gast. Ken ik al jaren. Hij is echt op verschillende manieren mijn voorbeeld. Heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eerste kans kreeg op televisie. Ik heb het over Ankel Rijman. Jurgen Rijman is de gast.
0: I love Rurgen.
1: Rurgen. Is het lekker met je spraakgebrek vandaag?
0: Luister, ik zei net Tony Blackston.
1: Ik hoorde het.
0: Die Rurgen. Rurgen Rijman.
1: Maar meneer Rijman is straks de gast. En ik vind ergens dat ik hem niet meer mag tutoyeren.
0: Waarom?
1: Ja, weet ik niet. Oh. Omdat ik denk van, ik vind het wel belangrijk om dat hij weet dat ik respectvol ben. Ik bedoel, dat weet hij. Maar ik wil ook dat andere mensen dat weten of zo. Ik ga het zo meteen met hem...
0: Maar waar ligt dat aan dan? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
1: Ik heb hem soms aan de lijn en dan denk ik... Dan zeg ik dan toch even je. En dan denk ik, oh, maar is dat oké?
0: Okay? Ja.
1: Ik kan je niet vertellen waarom. Daar loop ik ineens tegenaan.
0: Oké. Okay. Is het misschien gewoon een respectdingetje?
1: Dat denk ik, ja.
0: Ja.
1: Ik word misschien zelf ook een jaartje ouder.
0: Ja.
1: En dat je dan al helemaal...
0: Ik
1: weet niet wat het is. Maar in ieder geval... Jurgen Gras, die andere late night heeft hij natuurlijk nu. Is weer lekker bezig met zijn comedy shows. En ja, we gaan hier over van alles nog wat zitten bakkeleien.
0: Leuk, ik ga weer luisteren in de auto. Oud worden gesproken. Toen ik gisteren die uren had gestaan. Ik stapte de eerste keer uit de auto. Ik kon niet lopen, hè?
1: Girl?
0: Mijn voeten zaten vast. Mijn knieën zaten vast.
1: Ik ben dus naar DJ Pee-wee geweest. Victoria Monet ook voor het programma. Ik zat op een gegeven moment gewoon op de grond, hoor. Want wij stonden blijkbaar 110 meter van elkaar af. Ik denk dat je mij voorbij bent gelopen omdat ik op de grond zat.
0: We stonden vlak bij elkaar.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over Bruno. Want anders zit de auto, ik kon niet lopen, hè?
1: Girl?
0: Mijn voeten zaten vast. Mijn knieën zaten vast.
1: Ik ben dus naar DJ Pee-wee geweest. Victoria Monet ook voor het programma. Ik zat op een gegeven moment gewoon op de grond, hoor. Want wij stonden blijkbaar 110 meter van elkaar af. Ik denk dat je mij voorbij bent gelopen omdat ik op de grond zat.
0: We stonden vlak bij elkaar.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over Bruno, want anders staan we hier morgen
1: nog meer over Bruno.

0: tractor.
1: Je bent zo dichtbij het begin van je weekend. En voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd, Shai.
2: Je hebt het gecheft.
1: Je hebt het gecheft. En neem nou maar van mij aan, je hoeft helemaal geen plannen te hebben voor dit weekend. Maar als je geld hebt, ga naar Bruno Mars. Ja. Motown Philly, tot volgende week, guys.

0: Didi.
1: NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsonderzoek.

0: overzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara.
2: Your girl is back van terug geweest. En luister dan, ik heb een aantal mensen die ik bij hun oren moet trekken. Je hoort het zo.

0: Ik heb zometeen Jay-Z nieuws.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een big show.
0: My darlings, ik heb jullie gemist. My darlings, hier zo bij NPO Blend. Ik heb jullie gemist. Ik was een aantal weken weg. Lekker naar Douchy Carso. Genieten van het WK. En ik ga je zo meteen helemaal meenemen als het gaat om die vibes. Maar hey, het is gewoon weer vrijdagavond, hè? Of ja, vrijdag eindmiddag moet ik zeggen. 4:08. En dat betekent dat het tijd is voor de Wat een Week Show. En dat is natuurlijk de aftrap van je weekend. Maar ook even terugblikken op het nieuws van afgelopen week. En als we dat doen, dan komen we natuurlijk uit bij afgelopen woensdag, 1 juli. Kitty Kotti. Emancipation Day, Dia di Abolition. De dag dat we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. En de koning heeft zijn excuses aangeboden. En dat moest het begin zijn van
2: de hoop en de verwachtingen die er waren na 1 juli 2023 zijn nog niet waargemaakt. Het proces van heling en herstel verloopt niet vlekkeloos.
0: En het verloopt ook eerlijk gezegd tering traag. Want laten we eerlijk zijn, er is nog veel te doen om de doorwerking van de slavernijgeschiedenis aan te pakken. En die doorwerking, die is er, die is voelbaar en gek genoeg ook leesbaar en hoorbaar.

0: Want Nederlander, als je het goed doet en een aap als je een penalty mist, let op. Als deze voetballers over 4 jaar weer voor Nederland durven te kiezen, ja, dan ga ik zeggen, je vraagt erom. Want Oranje supporters hebben al meer dan 1 keer hun true colors laten zien. En volgens mij heeft Maya Angelou een keer eerder gezegd: when somebody shows you their true colors, believe them. Wat een week zo onderweg naar je weekend. Ik had zojuist Jay-Z voor je en ik zei: hey, ik heb Jay-Z nieuws. Ik heb voor jou namelijk de eerste paar seconden van Jay-Z zijn nieuwe, ja jongens, zijn nieuwe documentaire die er binnenkort aankomt. Dus ik zou zeggen, listen up, tune in.
1: Everyone had this same experience except I was the one that could stand on the soapbox and like articulate what we were going through.
2: Without the pain you wouldn't have done the work.
1: So the pain, you don't say it's necessary, you don't say you need it, but if it's there, use it.
0: Man, als ik dit zo hoor, denk ik dat dit gaat echt ergens over. Ik hou ervan als een documentaire de tijd neemt om op zoek te gaan naar daar waar het pijn deed. En stil te staan bij, maar waarom deed het pijn? Nou, deze 8-delige serie komt in het najaar uit op HBO. Het is een samenwerking met muziekproducent Rick Rubin. Ik ga het voor je in de gaten houden.
3: De Wat een Week Show met Sjaan.
0: Yes, en het is vrijdag en dat betekent dat er nieuwe muziek uitkomt. En oeh! Ik viel even van mijn stoel, hoor. Hey. Luister even naar deze samenwerking. Een samenwerking tussen Odeal, dat is de Britse soulvolle boy, samen met Wizkid, de Nigeriaanse afrobeat-hitmachine, onder leiding van Frenna. En dan hebben we het over onze Zaza, Pretty Girls Frenna, de Ghanese boy uit Den Haag Frenna. Dit is Coco Bari.

ik geniet er wel hoor van Frenna. Lekkere samenwerking, soulfulness. Het is natuurlijk ook gewoon een beetje die afrobeats, maar een lekkere combinatie van. Waardoor ik dacht, hey, ik moet het voor je meenemen deze vrijdagmiddag. Mocht je nu pas ingetuned zijn, nogmaals, goeiemiddag.

0: vergeten. En op dit moment zit er een man tegenover mij die een van die momenten heeft mogelijk gemaakt. Hij is een van de eerste gezichten op tv waar ik naar keek en dacht, oeh, dat wil ik ook. En hij is ook het gezicht dat mij mijn eerste kans gaf op tv en openlijk uitsprak in mij te vertrouwen. Ik kijk op eigenlijk ook tegen deze man die al jaren in de media wereld zit en zijn uiteindelijk van deze wereld ook zijn speelveld wist te maken. En tegenwoordig genieten we weer van zijn creatieve brein. Samen met die van Tante S natuurlijk in die andere late night. We zeggen goedemiddag tegen meneer Rijlman.
1: Goedemiddag, zij.
0: Bontardi, Jurgen.
1: Bontardi dus, je komt
0: Bon, komt daar Kubo.
1: Ja, mag niet klagen, het gaat echt, het gaat goed. Het gaat heel goed met me. Ik ben happy met waar ik ben nu. Ja, weet je, het leven lacht en ik lach terug.
0: En waar ben je nu dan, waarmee je happy bent?
1: Ik ben weer met theater begonnen. En dat, ik heb net 33 try-outs gehad en die gingen echt waanzinnig goed.
0: Ja.
1: Ik ga 18 oktober ga ik in première in het Nieuwe de La Mar. Ik heb eergisteren heb ik een heerlijke show in de Nieuwe de La Mar mogen presenteren voor 1 juli ook. Dus ja, het gaat gewoon goed. Ik ben bezig met een lijn van Tante S koekjes. En
0: echt, zoutjes. Wat zijn dat? Macena koekjes? Wat voor koekjes zijn dat?
1: We hebben homemade koekjes gemaakt met butterscotch taste, chocolate, kokos en gember. En we hebben zoutjes, dus kaasvlinders en bladerdeeg dingen. We maken ijscream, kokos crunch en yoghurt met marcousa, dus maracuja.
0: Maar Tante S is
1: en
0: hip
1: bonbons.
0: Met en bonbons. Tante S is hip met de smaken.
1: Helemaal. We zijn de wereldsmaken van Tante S.
0: Ja.
1: Ik mag vanavond zo meteen moet ik weg. Want ik heb dus een première van de Bollywood dingen. Ze hebben een Bollywood filmfestival.
0: Mm-hmm.
1: En daar is Tante S is daar partner van met haar koekjes. Dus we gaan dadelijk koekjes daar aan de mensen laten proeven
0: als
1: tijdens het
0: Tante
1: festival.
0: Als Tante S nog op zoek is naar een, hoe zeg je dat? Smaakpapillen om iets te testen.
1: Binnenkort komt Tante S bij je langs. Want Tante S gaat in de zomer gaat ze bij verschillende BN'ers langs om koekjes te brengen om te proeven.
0: I love it.
1: And you're on my list.
0: Sorry. Oh, heerlijk. Dus nou, gaan we doen. Zeg Tante S dat ik de groet.
1: Ja.
0: Jurgen, ik zit dus echt, dit is gek. Ik sprak je 2 weken geleden even op de telefoon. Aan de telefoon. Over dat je hier te gast zou zijn. En ik zei dus op een gegeven moment, ik kan niet wachten om je te zien. Ik hing op en toen dacht ik, ik vind er ineens iets van dat ik meneer Jurgen met je aanspreek.
1: Nee, hou op, schat.
0: Ja, maar dat is een ding van mij, denk ik.
1: Of van jou, oké.
0: Ja, dat denk ik. Ik heb niet het gevoel gehad dat anders moest.
1: Begin ik er niet oud uit te zien dat je plotseling dat hebt.
0: Nee, zeker niet. Gek genoeg. Black don't crack. Ik dacht wel van, maar ik denk dat ik vanaf nu toch u ga zeggen.
1: Oh, sweetie, alsjeblieft, houd bij je. Je bent mijn zusje. Ik bedoel, come on.
0: Oh, zusje.
1: Family, you don't call family met
0: ik dacht dat we nicht-neven waren.
1: Nee, je bent mijn zusje, douche.
0: Okay.
1: De familie never says u.
0: Okay, dus dan heb je dat gevoel lekker in ieder geval bij me weggenomen. Maar Jurgen, ondertussen heb je volgens mij wel ankelstatus bereikt, of niet? Ben je
1: ik
0: een ankel, Jurgen, nu?
1: Ik ben wel Uncle Jay. Ja, dat ben ik wel.
0: Uncle Jay.
1: Uncle Jay, ja, dat krijg ik heel vaak om me heen, dus ja, en ik geniet ook van die status. Weet je, ik word 60, over volgende maand word ik 60.
0: Ja.
1: En ik vind ook, je hebt wat wijsheid erbij. Maar daarom is het ook leuk dat je dus nu ook nog weer de kans hebt om bijvoorbeeld met die andere late night op NPO 3... dat ik ook weer jonge comedians voor de deur kan openmaken. Weet je, dat zei je. Ik heb dat altijd gedaan, ook toen ik Rijmen en Sla deed. Voor jou, voor iedereen, altijd de deur. En het is fijn dat ik nu weer in de gelegenheid ben om het te doen. Ik ben 8 jaar heb ik niet op het podium gestaan. Ik sta weer op het podium.
0: Weer. Uncle Jay dus. En ik wil dat inderdaad zo meteen weten. Want vaak wordt er gesproken over krabbelmentaliteit. Iemand die dat niet kent in het medialandschap, dat is deze meneer Jurgen Rijlman hier zo tegenover mij. Zometeen meer over die andere late night. En ook een pokoe waar Uncle Jay op losgaat.
1: Yes.
0: En wij

0: Oh my god, af en toe heb ik de droom om te kunnen zingen. En als ik dan zojuist bijvoorbeeld Spotlight hoor, en ik was gisteren, nou, je hoorde net al bij Bruno Mars.
1: Oh ja. Yeah.
0: Oh.
1: Jurgen? Ja, ik ga volgende week naar Bruno.
0: Volgende week dinsdag, donderdag?
1: Ja, de 7e volgende week.
0: Oh my god. Ja. Wil je alles weten of wil je niks weten?
1: Nee. Ik heb de hele setlist al gedownload. Ik luister de hele dag in mijn auto.
0: Oké, okay, je bent dus, ready. Het enige wat ik wil zeggen dan is de vocalen van Mr. Mars zijn, ik zei vanaf nu noem ik hem Bruno, Venus, Pluto, Jupiter, retrograde, Mars. Because it's out of this world. Gewoon, het is belachelijk. En je luistert naar de Wat een Week Show hier zo op NPO Radio. Op NPO Blend. En bij mij is aangeschoven Jurgen Rijman. En dit is de aftrap van je weekend samen met Jurgen en mij. En Jurgen, je had het net al even over je nieuwe Late Night programma. Die andere Late Night in mei begonnen. Samenwerking tussen Omroep Zwart en BNNVARA. Het is een, ik zou zeggen, het is een Saturday Night Live.
1: Feel is het een beetje, ja.
0: Is het een beetje met heel erg veel ruimte. Nou ja, voor satire. Echt met een kritische blik kijken naar wat onze wereld om ons heen doet.
1: Doet, ja, ja.
0: Toch?
1: Nou, het ging vooral ook om vanuit een ander perspectief ook comedy weer te beleven op de televisie. Kijk, ik ben gek op Arjen Lubach. Ik vind hem te gek. Sluipschutters vind ik te gek. Ze allemaal, maar het is toch allemaal een beetje vanuit één perspectief dat er humor wordt gemaakt. En om het even plat te slaan. Our side of comedy. En hoe wij de wereld beleven, hoe wij de wereld zien, hoe wij satirisch naar de wereld kijken. Dat zie je bijna niet meer op de Nederlandse televisie. Dus ik vond dat het weer tijd werd daarvoor. En nou, weet je, alle filmpjes die we online zetten gaan viral. We krijgen echt heel veel mooie reacties erop. We krijgen ook heel wat negatieve reacties, maar dat is part of the deal tegenwoordig.
0: Dat hoort erbij.
1: Dat hoort erbij. Dus if you have no haters, you're failing. Dus,
0: Definitely. Ik moet wel eerlijk zeggen, Jurgen. Ik keek naar de televisie en ik dacht, waar is Jurgen? Jurgen, je bent een soort van, je bent de host.
1: Ik ben een beetje de host. Ja. Ik ben de showrunner eigenlijk.
0: Juist, ja. Nee, maar ik mis je.
1: Nee, maar ik ben bezig met de performance voor mezelf ook. Maar ik ben nu op een leeftijd. Ik hoef niet meer per se de lead te nemen. En ik vind ook, ik heb zoveel mooi talent wat ik om me heen zie, weet je. Ik bedoel, als ik kijk naar Hassan en Hassan, en Lucinda Sedokke, de mensen met wie ik dit mag maken, en Marco Lopez.
0: Ja, Sarah Jane.
1: Weet je, ze echt, en dan vind ik, man, geef hun die stage, man. Ik heb mijn tijd gehad,
0: Nou, en tegelijkertijd dat ik zeg, ik mis je, kijk ik ernaar en denk ik, dit is de Jurgen die ik sinds dag 1 ken. Ja. Want voor de mensen die dat niet weten, de grote namen van een Soendos, tot aan een Jandino, tot aan een Ryan Pandey, ga zo maar door. Die zijn allemaal bij jou langsgekomen. De deuren van zo Rijman of Jurgen is laat. Rijman is laat. Die deuren stonden wagenwijd open. Waarom vind je dat belangrijk?
1: Het is iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Dat als het met jou goed gaat, vergeet nooit de mensen om je heen. En als je 2 stappen vooruit maakt, maak altijd 1 stap terug om iemand mee te nemen.
0: Ja.
1: Want succes is alleen maar succes als je het deelt met anderen. Maar niet als je het voor jezelf houdt. Dus het is iets waar ik firmly in geloof.
0: Ja. Ik geloof er ook zeer zeker in. Ik heb alleen het idee dat, dat het veel te weinig wordt gedaan. En dat toch komt uit een bepaald gevoel van angst misschien.
1: Ja, nou, ik denk dat het heel veel is. Je merkt ook dat we, omdat er zo weinig ruimte is voor kleur op televisie geweest altijd. En nu zie je dat het wel meer komt. Dankzij Omroep Zwart, dankzij ook BNNVARA die dat begint in te zien. Weet je dat er meer komt. Je ziet steeds meer. In het begin was het heel erg dat mensen hun eigen eilandje beschermden. We hebben geleerd om ons eigen eiland te beschermen. Dus ook iets wat we mee hebben genomen van de plantages van vroeger. Als je dichter bij het huis was, dan probeerde je je positie te beschermen. Maar ik denk van, als we niet verenigen en niet elkaar juist die push geven om verder te komen, daar gaan we altijd achter blijven. Dus ik vind het vanzelfsprekend. En dat is een stuk van de Ubuntu ook die we uit Afrika hebben meegenomen. De Ubuntu-cultuur is, of die Ubuntu-filosofie houdt in van,
0: we have to do it together.
1: Ja. Ja, wij zijn, precies.
0: Jij had het net over, je loopt al een tijdje rond in de media. En haters gonna hate. Maar deze tijd, toch? Want je was er eventjes tussenuit. Is anders, denk ik. Beleef je dat ook als anders?
1: Ja, nou, wat ik heb geleerd is dat vroeger keek ik echt naar social media reacties en zo van wat er kwam. Ik heb dat nu uitgezet.
0: Ja.
1: Ik heb het echt uitgezet. Want ik heb zoiets van, weet je, opinions are like assholes and everybody has one. You just don't need to show it to the whole world, weet je. En er is zoveel bagger. Mensen voelen zich zo veilig en eigenlijk zonder na te denken om mensen te beledigen, om rommel te gooien on the line. Maar at the end of the day, als ik op straat loop en met mensen in gesprek ga, kom ik deze mensen niet tegen. Ik kom zoveel mooie mensen tegen in mijn leven. Hier in Nederland ook, weet je. Dus ook als je kijkt wat er gebeurt met de voetballers, waar je het net over had in het begin, weet je, die racial bagger die ze over zich heen krijgen.
0: Op.
1: Ja, ik kom die mensen niet tegen die amper geluiden voor mij maken.
0: Nou ja, Jurgen, dit is mijn eerste WK. Dus ik kijk vaker voetbal. Maar ja, trotse Curaçaose vrouw. Nu was het echt anders. Ik ben dus ook naar Curaçao gegaan. Want ik dacht, ik wil daar meemaken. Ja. Het is niet normaal hoe erg ik van de sport ben gaan houden. Dus hoe die teams, families, hele fanclubs allemaal hun land supporten. Ik krijg constant kippenvel ervan.
1: Ja, maar ik was daar toen Curaçao geplaatst werd. Was ik op Curaçao toen ze die wedstrijd. En diezelfde avond moest Suriname ook spelen, maar ik was op Curaçao. En dat gevoel toen we gingen de stad in en we gingen bij Waaijgat, gingen we met iedereen feestvieren. De feeling, het Curaçao.
0: Ja,
1: ik ben zo trots op het eiland, jongen. Dit is echt, die man hebben iets neergezet.
0: Het is.
1: De hele wereld weet wat Curaçao
0: en
1: wie Curaçao.
0: Dit is, hè? Dus Curaçao kwalificeert zich, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ik wil niet eens zeggen verlies, maar verlies 7-1 van Duitsland. En wat doen Curaçaoenaars? We blijven achter zich staan.
1: Ja, tuurlijk. Maar Brazilië heeft ook 7-1 van...
0: Snap je?
1: Verloren van Duitsland ooit is, dus...
0: Hier missen we toevallig wat penalties. Mind you, ik ben voor Nederland, ik ben voor Marokko, ik ben voor Congo.
1: Allemaal.
0: Maar what the fuck was dit? Ja, die penalties worden gemist. Ik heb gewoon een traantje gelaten. En ik vond het stom, want ik moet weten in wat voor land ik woon.
1: Ja, maar de overwinning van Zweden waren het ook alleen zwarte jongens die gescoord hadden. Daar hoor je dan nooit iets over. Dus het is, weet je, het is meten met twee maten. We have to. Ja, en ik zeg één ding, we moeten er niet meer stil over blijven. We moeten dit gewoon aankaarten. En ik ben blij dat ook de KNVB hier werk van maakt nu. Het is time to stop this racial bullshit. Dat gaat echt nergens
0: maar
1: over.
0: Alsjeblieft, laten ze echt werk van maken. Ik bedoel, de politie is al onderbemand, hè? Gaat het ze nou echt lukken om deze mensen op te sporen? Nee, influencers, dat is leuk. Zit je op social media, heb je veel tijd om handen niks te doen? Ga dan naar die verschillende posts. Dan zie je de naam staan van een persoon. Expose gewoon online.
1: Ja,
0: maak ze belachelijk online. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden.
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Toch?
1: Ja.

0: toch weer denken aan D'Angelo, joh.
1: Oh, ja.
0: En Angie Stone, allebei in één jaar gewoon weg. Ja. Bizar, hè?
1: Het is that's what life does. Dat is de hand die we soms gedeeld krijgen van het leven. Maar aan die andere kant, hun muziek is voor eeuwig, weet je. En dat raken we nooit meer kwijt. Dus dat is waar ik ook heel dankbaar voor ben als ik dit hoor.
2: Wat een big show met Shai.
0: En dat waren de woorden en is de stem van Jurgen Rijman, die op dit moment tegenover mij zit hier zo in de NPO Blend Studio. Lekker bezig met zijn nieuwe televisieprogramma, Die Andere Late Night. Ontzettend veel ruimte ook voor nieuw talent, Jurgen. Ik geniet ervan. Ja, je hebt het net al verteld. Dat is gewoon hetgeen waar je voor staat.
1: Ja.
0: Wat ik me net ineens afvroeg, want wij zitten te luisteren naar Angie Stone en wij hebben het over politiek, we hebben het over AI, we hebben het over de manier waarop mensen zich laten bespelen, maar ook op een misschien een wat minder sociale manier in de wereld staan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, politiek gearrangeerd. Maar wat doet Jurgen to chill the fuck out gewoon? Wat doe je? Toch niet naar het nieuws kijken, hoop ik, hè?
1: Nee, ik heb mezelf afgeleerd om de hele dag nieuws op de radio. Ik kijk, 's ochtends als ik opsta, lees ik 2 of 3 nieuwsartikelen.
0: Mm-hmm.
1: En 's avonds lees ik weer eentje. En that's it. En dan kies ik de dingen. Maar ik heb vroeger de hele dag nieuws aan vanwege het werk ook.
0: Oh
1: weet
0: ja,
1: je,
0: dat
1: dingen.
0: Hoeft niet meer.
1: Maar dat hoeft niet meer, want we kregen zoveel bagger over ons heen gestort. En de Tweede Kamer en de politiek helpen daar ook niet mee.
0: Nee.
1: Dus, en we worden steeds bozer en machtelozer, waardoor je gefrustreerd raakt. Terwijl als je gewoon van het leven geniet elke dag. En kijk voor de dingen die wel goed gaan. Weet je, ik liep laatst op straat met mijn hond en ik zie een moederzwaan, zie ik er kleintjes voor het eerste water laten. Dat zijn de mooie dingen in het leven, douche, weet je. We maken ons veel te druk om heel wat onzin waar we niets aan kunnen doen. En dat zorgt dat we gefrustreerd raken, dat we depressief raken. Dus ik heb een andere vibe in het leven, weet je.
0: Dus zwanen is één, maar wat doe je nog meer om heel bewust to unwind?
1: Nou, laatst heb ik meegedaan met het programma Kloostergasten. Waarbij ik het klooster in ben gegaan. En ik heb God weer gevonden op de een of andere manier. Zo, ik ben niet super religieus, maar ik geloof wel dat er een hogere macht is die ons leidt in wat we doen. En daar zoek ik mijn troost in. Daar zoek ik mijn dingen in. En ik had de hele tijd had ik iets van dat ik zeg van ja, hoe kan God almachtig zijn als we steeds maar alles in zo, weet je, als we zien hoe het fout gaat in Gaza en de wereld en zo.
0: Ja.
1: Maar als wij hem niet in ons hart sluiten, zullen we ook niet. En als we niet gaan waarderen we de mooie wat we van deze wereld krijgen, dan gaat hij ook niet veel meer kunnen doen dan wat er nu gebeurt. Dus het is ook aan ons als mens om nu het heft in handen te nemen en iets te gaan doen. We moeten meer liefde in de wereld brengen. We moeten meer voor elkaar gaan zorgen. We moeten meer naar elkaar gaan uitkijken. En dat kost echt niets. Gewoon even iemand in de ogen kijken en zeggen, hey Shai, hoe gaat het echt met je vandaag?
0: Ja, dat kost helemaal niets.
1: Kost
0: en uiteindelijk levert je ontzettend veel op.
1: En het levert je zoveel op, ja.
0: Maar je zegt net, Gods weer gevonden. Is dat echt bewuster gevonden? Ben je hem echt
1: bewuster. Ja, ik had de hele tijd dat ik zoiets van, ja, weet je, ik had niets meer met de kerk en alles. Ik ben nog steeds niet echt een kerkganger.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel nu dat ik s'avonds weer bid gewoon. En 's ochtends als ik opsta uit dankbaarheid. En dat ik gewoon het leven om me heen weer anders waardeer.
0: Ja.
1: En dat ik denk ook, ja, all praise to God, weet je.
0: Ja man, I love it. Jongens, ik zei het net al, ik ben een voetbalvrouw geworden.
1: Ja.
0: Toch, weet je, wat ik zo prachtig mooi vind. Want de wereld waar we in leven, als je kijkt naar het nieuws, et cetera, is echt een beetje lelijk gewoon. Maar dan zie je aan het eind van de verschillende wedstrijden die boys, die voetballers, in een kring staan en samen bidden.
1: Bidden, ja. En Curaçao is daarmee begonnen, hè?
0: En Curaçao is daarmee
1: begonnen. Ja.
0: Ja.
1: All praise to Curaçao.
0: All praise to Curaçao. Ik heb hier een nummer klaarstaan. En dat is eigenlijk ook all praise, toch?
1: Ja, alhamdulillah.
0: Ja, tell me.
1: Ik hoorde dit nummer toevallig. En ja, ik ben geen moslim, maar ik vind, ja, God heeft voor mij, is voor mij universeel. Als je nou moslim bent, jood, christen, zelfs al geloof je niet in God. Waar je wel in gelooft, wordt ergens gecreëerd. En het humanisme wordt gecreëerd. En ik hoorde dit nummer en alhamdulillah betekent all praise to God. En zo sta ik nu ook in het leven. All praise to him, want hij gunt mij om te doen wat ik mag doen. En daar ben ik heel dankbaar voor.

0: bed eigenlijk hier zo op NPO Blend. Jurgen, Abdul Vocals heet deze plaat, Alhamdulillah. Jij, dit is een manier waarop je nu de dag begint en afsluit, basically, toch?
1: Ja, gewoon dankbaar zijn voor wat je hebt, weet je. En we moeten wat dankbaarder zijn, vind ik. Er gaat zoveel goed in ons leven. Maar ja, het zijn die kleine dingen die ons dan helemaal weer onze kop, of alles op zijn kop draaien.
0: Maar ik ga heel eerlijk zijn. Ik weet nog, dit was... even kijken. Ja, ik stopte bij Phonix. Dus inmiddels 10 jaar geleden, denk ik. Mm-hmm. Ontleden heel veel van mijn identiteit, van mijn tijd daar. Nou ja, je stopt, je gaat iets anders doen, heel bewust, et cetera. Maar ik had ineens een moment van, oh my god, wie ben ik, wat moet ik doen, bla bla bla. Nou, dan heb je een coach op een gegeven moment in je leven en die zegt, je moet dankbaar zijn voor wat het is dat je hebt. Dus 's ochtends vroeg 3 dingetjes opschrijven, 's avonds laat 3 dingen opschrijven. Na 4 weet je het niet meer, hoor, waar je dankbaar voor bent. Wat is jouw, heb je een gruwelijke tip als het gaat om dankbaarheid? Om echt dat inzicht te kunnen creëren. Want
1: Nou, je moet ik denk wat je moet doen is dat je voor jezelf moet kijken. Wat zijn de momenten op de dag dat ik gelukkig ben geweest? Dat ik me gelukkig heb gevoeld. Dat ik een mooie emotie heb beleefd. Mm-hmm. Dat zijn de dingen die je moet opschrijven. Maar dat zijn de dingen waar je op kan draaien. Waar je op het woord kan leven. Ja. En wat ik heb geleerd is, zoek het in de kleine dingen. We zoeken steeds geluk in die nieuwe auto. We zoeken geluk in het nieuwe huis. Nieuwe kleren, whatever. Het geluk zit in de hele kleine dingen. Het geluk zit echt in gewoon iemand groeten die naar je lacht op straat. Weet je, en als je dat ziet, als je gewoon de waarde van de mens, van je medemens kan vinden, daar zit het geluk. En we laten ons zoveel leiden. Weet je, je zag net ook hoe boos we beiden waren over dat voetbalracisme wat er is. Maar wat ik ook zei, als ik op straat loop, kom ik zoveel mensen tegen. Ja. Niemand maakt apengeluiden voor me. En I love this country. Ik bedoel, dus het is, ik begrijp het gevoel, ik begrijp de boosheid. Maar we hebben ook zoveel andere dingen waar we dankbaar voor moeten zijn. En kijk vooral naar die kleine dingen waar je dagelijks dankbaar voor bent. Want daar gaat het vooral om.
0: Maar let op, meneer Jurgen Rijman. Zometeen na Michael Jackson met PYT, Pretty Young Thing, wil ik toch echt even dat we samen gaan klagen. Want ik heb het idee dat de keerzijde van geluk soms ook gewoon lekker klagen is. Maar klagen hoeft niet per se negatief te zijn, hè?
1: Nee, als het resultaat heeft.
0: Als het maar resultaat heeft. Dus wij gaan zo meteen samen bitchen. De vraag is, wat wordt het onderwerp?
1: Ik ben benieuwd.
0: Je hoort het zo.
1: Oké.
2: Dit is Blend.

0: aan hem vragen om dat achter zich te laten. En even te zeiken gewoon. Even klakken.
1: Hey, can I be a bitch about it?
0: Yes, baby, you can be a bitch about it. Want het is vrijdagmiddag. Shy Girl is terug. En yes, elke vrijdagmiddag even een momentje om te klagen, hoor. Het maakt me niet uit wat het is, hè. Misschien, weet ik veel, je teennagel. Nee, je vingernagels groeien te langzaam. Dat kan een bitch moment zijn, bijvoorbeeld.
2: De mijne groeit te snel, dus dat is sowieso een bitch.
0: Maar laten we teennagels of vingernagels?
2: Allebei, maar dat leeft leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe sneller je nagels gaan groeien. Dus,
0: ja?
2: Dat idee heb ik.
0: Ik dacht dat het met leeftijd ook krimpen kwam. Maar meneer Jurgen Rijman, ik zie u nog niet krimpen.
2: Nee, nee, en tegendeel, mijn buik wordt alleen maar groter en groter.
0: Ik bedoelde eigenlijk lengte. Maar oké, okay, maar aan de buik valt wel iets te doen,
2: dat
0: toch?
2: Dat kan wat aan doen. Ik ben ook bezig, hoor. Ik ben nu weer een beetje... Ga morgen de Utrecht City Walk doen. Ga ik voor Kika 50 kilometer wandelen. Dus we zijn bezig.
0: Oh, dat zit helemaal goed.
2: We zijn bezig.
0: Maar Jurgen, als er geklaagd moet worden, waar wil jij dan over klagen? Of met andere woorden bitchen?
2: Ik wil bitchen over twee dingen. Eerst waarover ik een bitchen zijn mensen die in het verkeer gewoon anderen geen voorrang geven. Dat je soms moet invoegen en dat mensen niet even de moeite nemen om op te schuiven naar die andere baan. Of als je in de file staat en je wil invoegen, dat mensen dan gaan drukken naar voren. Je komt één fucking minuut later thuis. Niet eens een paar seconden. Waar gaat het over?
0: Ja.
2: Mensen die in die fucking linkerbaan blijven rijden, of in het midden van de straat. Weet je, ik denk van, come on, we hebben 5 banen, ga rijden in die binnenste baan. Schuif op.
0: Ja, schuif op.
2: Daar kan ik een bitch over zijn. Maar ik heb me nu ook voorgenomen, wat ik nu doe, wat ik al vroeger was ik echt, hè, road rage. Maar wat ik nu doe, voor ik uit huis ga, dan denk ik gewoon, Jurgen, iedereen gaat van A naar B.
0: Adem in en adem uit.
2: En iedereen leeft in zijn eigen bubbel. Let the bubble be. Don't go bursting other people's bubbles. Maar dat is echt de ergernis. En die andere ergernis is, als we het dan gaan doen over diversiteit en alles.
0: Oh, wacht, nee, mag ik nog even terug over voetbal?
2: Ja,
0: nee, over... Jeetje, voetbal zit echt in mijn hart. Over de road rage bitch.
2: Road rage
0: bitch.
2: Weet
0: je wat ik laatst heb gedaan? Toen dacht ik, normaal gesproken ben ik niet aan het zeiken, middelvinger opsteken in de auto, doe ik niet eigenlijk. Blijf rustig. Maar ik werd laatst ingehaald. We moesten allebei een weggetje in. Blijkbaar vond die meneer dat het te langzaam was. Dus ik werd echt nasty ingehaald. Vervolgens staat hij om de hoek voor mij stil. Want er staat een batterij aan auto's, dus ik kom nergens naartoe. Wat denk je dat Shai doet? Toeteren en zeggen, hey, duimelen. Hey, goed gedaan, hè. Goed gedaan. Vervolgens stonden we 3 minuten daar nog steeds. Wat denk je dat ik weer heb gedaan? Weer getoeterd.
2: En nu gaan ze toeteren verbieden. Hè? Nu wordt het, er komen zwaardere boetes op toeteren. Want een of andere jojo van de VVD die heeft besloten dat de toeteren irritant is. Ja, als Nederland verliest van Marokko en de Marokkanen gaan toeteren door de straat, dan gaat de politiek daar wat aan doen.
0: Ja, toch? Verschrikkelijk. Oké. Okay. Ja. Je hebt nog een bitch.
2: Een kleine bitch. En dat is over diversiteit. We hebben het heel vaak over... ik weet nog, toen Noralie Beyer voor het eerst op de televisie kwam, dat mensen vonden dat ze te Surinaams sprak, terwijl Noralie altijd accentloos Nederlands heeft gesproken.
0: Ja.
2: We zien te weinig kleur op televisie, we zien te weinig, maar in Hilversum hier heb ik soms het idee dat men bang is voor de Nederlandse diversiteit zelf. Want we zitten hier met Bas. Bas heeft een prachtig Limburgs accent.
0: Goedemiddag, Bas.
3: Goedemiddag.
0: Oh. Ja.
3: Nee, dat denk ik expres.
2: Ja, weet je, en dan heb ik zoiets van, waarom horen niet meer mensen met een Limburgs accent op de radio of op de televisie? Waarom horen niet meer mensen met een Achterhoeks accent of met een Brabants accent? Dat zijn allemaal hele mooie accenten in Nederland, maar ook dat horen we niet in Hilversum, want je moet ABN, Hilversums ABN praten om hier op televisie of... En dat is iets dat ik nog steeds graag over wil bitchen.
0: Maar ik vind dat een hele... Ik vind dat een hele interessante. Ik heb daar eigenlijk nooit op die manier naar gekeken. Is dat dan interne discriminatie? Wat is het?
2: Ja,
0: denk je dat Hilversum er zich bewust van is?
2: Nou, Hilversum is het Vaticaan van Nederland. Alles wat buiten Hilversum gebeurt, dat is compleet vreemd voor de mensen in Hilversum zelf. Dus,
0: hij komt
2: uit Brabant of uit Limburg. Wat hoort hij? Zo ver.
0: Ja.
3: Het is alsof je bijna hoort. Oh, echt?
2: Ja.
3: Uit Limburg?
2: Hoe dan? Wordt
3: goed. En jij vindt dat dan ook leuk?
2: Ja.
3: Hier.
0: Juist, ja.
2: Nee, toen wij daar met de slaat maakten in Rotterdam, weet je hoe vaak we beef kregen met hem? Ja, maar waarom moeten jullie helemaal naar Rotterdam zo ver? Het is een fucking uurtje rijden met die auto, waar heb je het over?
0: Ja,
3: andersom is het even ver, hoor.
2: Ja, daarom.
0: Ja. En ik moet toch eerlijk zeggen, het is, je klinkt mooier dan dat inklinkt bijvoorbeeld met mijn Rotterdamse accent.
3: Maar ik heb er wel ook echt mijn best op gedaan.
0: Echt?
3: Ja.
0: Heb je echt je best gedaan?
2: Echt.
0: Mag ik ook nog even bitchen, heren?
2: Ja,
0: en dan moeten we je alweer gedag gaan zeggen, Jurgen.
2: Yes, sweetie.
0: Sleep is overrated, is toch wat mensen zeggen? Die bullshit is niet waar.
2: Sleep is
0: underrated. Luister dan, ik ben een vrouw van 44. Ik heb nog steeds 8 à 9 uur slaap nodig. Schaam ik me ervoor? Zeker niet. Maar ik word wel een beetje links aangekeken op het moment dat ik zeg, hey, ik heb vannacht 9 uurtjes geslapen. Oh, heb je daar tijd voor? Nee, bitch, ik maak er tijd voor.
2: Precies. Ja, en je hebt gelijk. Ik slaap te weinig en ik merk het aan alles als ik te weinig slaap. Dus ik pak ook mijn 8 uur af en toe.
0: Toch.
2: En wat je lichaam zegt dat je moet doen, dat moet je gewoon doen. En het is jouw freaking lichaam. En al die mensen die vinden dat je te lang slaapt, hey, let them stay awake and die. Ja,
0: stay awake and die young. Want dat is wat er gaat gebeuren als je dat doet.
2: Precies.
0: Even kijken, Jurgen. Ja, de tijd is daar. Want jij gaat zo meteen met piepende banden naar Leidschendam. Bollywood Film Festival première. Yes. Nee, niet jij. Tante S is daar te gast.
2: Maar ik mag er zijn, dus, dus voor de mensen die in de buurt van Leidschendam zijn, kom even langs, daar ben ik in de podus en dan kan je de koekjes van Tante S proeven.
0: Juist, oh ja.
2: Het is geen reclame, het is gewoon een uitnodiging, dus voordat de mensen hier helemaal doorslaan.
0: Tante S heeft geen Instagram-account, hè?
2: Nee, maar dat is wel een idee. Nee, ik ga een TikTok-account voor Tante S beginnen,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, man.
2: Ja, ik ga Tante S laten TikTok. Want dat heb ik toen gedaan tijdens de corona. Had ik een TikTok-account voor Tante S. Daar kan ik niet meer in komen. Maar toen had ik echt binnen een week had ik iets van 30.000 followers van Tante S op TikTok.
0: En ik heb ook wel gewoon het idee, Tante S heeft ook iets te delen.
2: Ja, Tante S heeft heel wat te delen nu. Dus ja, we're going to bring the old lady back.
0: Doe er de groetjes. Als ze een keertje niks te doen heeft en zin heeft om langs te komen. Mijn deuren staan altijd wagenwijd voor de ogen.
2: Oh, dat is leuk. Laten we een keer een middag met Tante S doen. In de zomer.
0: Toch? Gewoon even chillen.
2: Komt Tante S lekker op bezoek.
0: Neem ze de koekjes mee.
2: Helemaal goed.
0: Neem ik een koffietje mee.
2: Gaan we doen, schat. Gaan we
0: Jurgen,
2: doen.
0: Dit was vet gezellig, man. Ik ga je in de gaten houden. Die andere late night. Nou, hoeveel afleveringen hebben jullie nu?
2: 6. En we horen eind van de maand of ze nog 6 mogen maken. En kom ook naar mijn theatershow. Welkom thuis waar niemand op je zit te wachten. Ik ga vanaf eind september weer spelen. 18 oktober heb ik de première in het nieuwe Delamar. Maar ga gewoon naar mijn site jurgenreiman.com en kijk wat mijn speellijst is.
0: JurgenRijman.com. Check de speellijst dus. Welkom thuis waar niemand op je zit te wachten.
2: Ja.
0: En ik hoor nu net dat mijn vriendin gelijk heeft als het gaat om de uitspraak van je naam. Jij zei nu net zelf Jurgen.
2: Nee, dat is Jurgen.
0: Oh, Jurgen.
2: Jurgen. Volgens mijn moeder wel in elk geval.
0: Ja, oké. Okay. Ik zeg Jurgen. Maar Jurgen. Oké, got you. Wel voorzichtig rijden.
2: Wil doen, sweetie.
0: En geef meneer Rijman een beetje de ruimte. Sowieso altijd. Tot
2: dankjewel,
0: snel weer.
2: Dank je wel,

Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: huwelijke ode aan Lauryn Hill? Oh my god.
1: Let's talk about sex, baby.
2: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Ja, zeker. De Wat een Week Show met Shai zou de Wat een Week Show met Shai niet zijn als er niet wordt gesproken over sex. Yes, baby. Let op. Volgens seksuoloog Evelien Stallaert moet er minder druk gelegd worden op klaarkomen tijdens de seks. Slechts 29% van de vrouwen komt klaar tijdens de seks, terwijl 80% van de mannen bij iedere sekspartij tot een orgasme komt. Die druk, blijkbaar, zorgt er juist voor dat voornamelijk vrouwen minder snel kunnen klaarkomen. Dan is dus de vraag die ik aan jou wil stellen vandaag. Dat is een hele belangrijke vraag. En het is een vraag die heel erg makkelijk te beluisteren, te beantwoorden is. Je gaat namelijk gewoon naar de NPO Luister-app. Daar klik je NPO Blend aan en daar zie je een poll. En de pollvraag luidt: is een orgasme altijd nodig? Er zijn 3 antwoorden te geven. Ja, hell yeah. Of nee, niet echt nodig. Of nog een antwoord: ik kom nooit klaar. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Zo simpel is het pas op het moment dat je antwoord geeft op een vraag. Zou ik superleuk vinden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erin zit. En je kan natuurlijk ook gewoon met me babbelen. Dat doe je ook gewoon via die NPO Luister-app. Ik heb ineens last van waar Sonja last van had. Hoor je dat? Spraakgebrek. Ik denk dat ze het achter heeft gelaten hier zo op de microfoon. Ik heb muziek klaarstaan. En Bas uit het zuiden van het land.
3: Hallo.
0: Hallo. Jij wordt ontzettend blij van de volgende track.
3: Ja, dat is... Ja.
0: Ja, waarom? Wat is dit?
3: Ik weet het niet. Ik zit zo'n ontzettend lekkere vibe. Waar ik heel graag op een vrijdagmiddag in wil zitten.
0: Ik ben het helemaal met je eens. NPO Blend serveert jou straks ook nog. Benny Hunna, The Rock. Wat dacht je van Nas? Maar nu eerst de electric relaxation vibe van A Tribe Called Quest.

0: bas uit het zuiden van het land tegen mij. Ik hoor iets, ik hoor iets, ik hoor iets. Even zoeken en toen heb je het gevonden.
1: Ja, ik meteen, er gaat zo'n motortje draaien of zo. Dan hoor je iets en dan denk ik, ik wil weten wat het is.
0: Welke sample is dit? Welke sample is dit?
1: The Far Side, Passing By Me. Hier komt hij aan. Luister even mee.
0: Ja, gelijk. Ja, ja, ja.
1: Uit de LA, jaren 90.
0: Ik weet van The Far Side nog die CD-hoes. Rollercoaster.
1: Met die achtbaan.
0: Juist, ja, met die achtbaan inderdaad.
1: Ja, volgende keer draai ik dit in, man.
0: Ja, man. Kort en krachtig jaren 90 vibes op je. Hey, goedemiddag. Je luistert naar NPO Blend. Mijn naam is Shai Kreuger. Mocht je me niet kennen, ik ken mezelf eigenlijk ook. Herken mezelf eigenlijk ook niet terug tijdens dit WK. Want blijkbaar ben ik een voetbalvrouw. Nee, mijn vriendin is geen voetbalster, maar de. Ja, echt. Zoals ik nu het WK aan het verorberen ben, is gek. Het is een beetje gek. Dus, Nederland natuurlijk uitgeschakeld tegen Marokko. Terecht, want de Marokkanen hebben echt goed spel laten zien. En Senegal heeft woensdag verloren van Congo. En als je het mij vraagt, nogal verrassend. Omdat Senegal... Senegal heeft niet... Wacht, dit gaat verkeerd.
1: Hey, België, jongen.
0: Ja, België, jongen. Wat zeg ik? Maar zie je, ik ben een analist. Want als ik iets verkeerd zeg, heb ik het in de gaten. Zo goed ben ik. Maar Senegal, ik vond het best wel frappant. Want... winnaar van de Afrika Cup. Speelde ook heel erg goed. En ineens kwamen die...
1: Die Belgen hadden gewoon geluk.
0: Die gekke dat Belgen kwamen ineens om de hoek. Ik dacht, om mijn voetbalanalistendroom waar te maken... ga ik bellen met Nederlands Curaçao's voormalig profvoetballer... die verdedigende middenvelder was, Vernon Anita. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik dacht, Vernon, ik heb iemand nodig van mijn kaliber, mind you. Ik ben jou niet naar beneden aan het praten. Ik ben mezelf omhoog aan het praten. Dat is wat ik hier doe. Om even te babbelen over het WK tot nu toe.
2: Tuurlijk, dat kan altijd.
0: Ja, toch?
2: Zeker weten.
0: Hoe ervaar jij het WK tot nu toe?
2: Heel leuk en ook verrassend. Veel verrassende uitslagen. En heel erg benieuwd wat vanavond gaat gebeuren met Argentinië Cabo Verde.
0: Ja man, Argentinië Cabo Verde. Het spel van de Capverdianen, hè? Mind you wat ik dus net zei. Ik ben echt een leek hè, binnen het voetbalwereld. Maar wat mij opvalt aan het spel van de Capverdianen is dat het letterlijk haaien zijn. Dus ze zijn gretig, maar ze zijn ook op de juiste moment terughoudend. En heel erg goed in verdedigen. Als je tegen Argentinië gaat spelen. Argentinië houdt toch ook wel van snelheid. Argentinië is goed in tik-tak-tak balie, zo noem ik dat. Tik-tak-tak balie. Maar ik denk dat het spel van de Capverdianen ze wel eens zou kunnen laten schrikken. Wat denk jij?
2: Dat denk ik ook. Dat hebben ze eerder bewezen tegen Spanje. Dat ze tegen grote landen kunnen presteren. En ze spelen ook echt als een collectief. Echt met hun hart. Ze gaan zowat dood voor elkaar. Dus dat moet je hebben voor grote wedstrijden zoals tegen Argentinië.
0: Is dat, want dat is misschien hetgeen wat mij dit WK zo raakt. Ook natuurlijk met de kwalificatie van Curaçao. Dat mij opvalt als ik kijk naar het spel van sommige landen. Dat het, ik wil bijna zeggen, het is weer een vrouw natuurlijk. Ik wil bijna zeggen dat het een soort van spiritueel broederschapsspel is.
2: Yeah.
0: Versus, dit is wat ons geleerd is om op het veld te doen. Begrijp je wat ik bedoel? Kan je daar iets mee als analist?
2: Nee, zeker weten. En zo zie je maar dat met broederschap, met echt verbintenis op het veld, dat je hoge ogen kan schieten. Mm-hmm. Want je hebt elkaar nodig op het veld, in balbezit, in balverlies. Dus je moet echt een soort familie met elkaar zijn om resultaat te halen.
0: En wat wij, denk ik, als leken niet begrijpen, is hoe spannend het is om een WK-wedstrijd te moeten spelen. Is dat anders dan een normale, weet ik veel?
2: Ik denk wel dat het anders is dan een normale wedstrijd. Je weet dat de hele wereld naar je kijkt, op televisie, in het stadion zitten, propvol. Dus het brengt wel een spanning met je mee. Je bent er wel aan gewend, zeg maar, door de competities en zo. Maar toch, het WK is toch weer wat anders.
0: Toch echt wel anders. Er zijn nu nog een aantal... we hebben nog een... dit zijn een paar laatste knock-out rondes.
2: Ja, zeker. Het wordt steeds spannender. En we zullen zien wie het aan de lang heen trekt.
0: Laten we even een voorspelling doen. Ik ga vanavond gokken. Moet ik niet te hard zeggen, want het is echt slecht om dat te doen. Maar ik ga tot nu toe, heb ik elke keer gelijk als het gaat om Capverdië. Ik zeg dat ze vandaag winnen met 1-0. Ja, dat zeg ik. Wat zeg jij?
2: Dan moet ik je wel teleurstellen. Ik hoop dat ze verrassen. Maar ik denk toch dat Argentinië met 2-1 gaat winnen. 2-1? En twee keer Messi.
0: Twee keer Messi?
2: Ja, dat denk ik toch wel. Maar ik hoop wel dat Capverdië toch een stunt. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben, denk ik wel dat Argentinië vanavond gaat winnen.
0: Duidelijk, man. Ik gooi alle ballen in ieder geval op de haaien. We gaan het meemaken. En trouwens, als je gaat gokken, je hoeft niet te gokken met geld, hè? Je kan dus ook gewoon zo vriendschappelijk gokken. Is ook heel erg leuk. Vernon, ik heb nog één vraag voor je. Heeft niets te maken met voetbal. Ik zeg het ook. Oh, ik hoor een baby op de achtergrond.
2: Ja, hij was mijn zoontje.
0: Hoe oud is je zoontje?
2: Hij is 2. En helemaal gek met voetbal. Helemaal gek met voetbal. Dus wie weet staat hij ooit op het WK.
0: Vast wel, want papa was wel goed, hè? Maar wil je dan dat hij een verdediger wordt, middenvelder of toch spits? Kijk, ik weet dingen.
2: Dat laat ik helemaal aan hem. Als hij maar beter als mij wordt.
0: Oké, duidelijk. Oké, dit gaat over seks. Ik ga je nu niet lastigvallen met een seksvraag. En er rent een 2-jarige gillend blij met voetbal rond. Oké? Spreek je volgende week.
2: Precies.
0: Oké, doeg. Ciao. Bas, ik vrees dat ik jou dan even moet lastigvallen. De volgende vraag die ik kan stellen, kan je beantwoorden via de NPO Luister-app? Let's talk about sex, baby. Voor 1 seconde. Is een orgasme altijd nodig? Hell yeah. Nee, joh. Of ik kom nooit klaar.
1: Die vraag stel jij mij nou.
0: Ja.
1: Ik denk dat het niet nodig is.
0: Niet nodig?
1: Ik denk dat het niet nodig is. Het gaat denk ik juist om dat moment met elkaar en die intimiteit. En ik denk niet dat dat per se daarbij nodig is. Ja, het maakt het mooier, beter, denk ik. Maar ik denk dat het vooral om die intimiteit en dat moment met z'n tweetjes gaat. Of met meerdere als je daar behoefte aan hebt. Maar
0: ik ben ook benieuwd wat het is dat jij vindt. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Beantwoord mijn poll. Is een orgasme altijd nodig, ja of nee? Muzika, zometeen na, samen met Oludara. Dit Benny Hunna en Eddie The Rock. Op

Yes, darlings, een hele goede middag. Dit is NPO Blend. Mijn naam is Shai Kreuger en ik wil het even met je hebben over muziek. Oh my god, afgelopen weekend de BET Awards. Waarin zowel filmmakers, schrijvers als muzikanten worden geëerd. En dan gaat het natuurlijk om mensen uit de zwarte cultuur. Actrice en zangeres Teyana Taylor heeft 3 BET Awards meegenomen. Categorie Best Actress, Video Director of the Year en ook nog eens een keer de Fashion Vanguard Award. Kreeg ze van haar, wat is Janet Jackson voor haar? Idool? Icon? Ik weet niet eens. Teyana, ze heeft altijd, ik doe alsof ik Teyana ken, maar ze heeft altijd gezegd dat het door Janet Jackson komt dat zij doet wat het is dat ze doet. Dus eigenlijk gewoon een mega inspiratiebron. In tranen heeft ze daar gezeten en luisterde naar de speech van Janet Jackson speciaal voor haar. Nou, dat vond ik echt heel erg bijzonder. Daarnaast werd er niemand minder dan Lauryn Hill geëerd met de allereerste Legend Icon Award. En als iemand het verdient, dan is het wel Miss Lauryn Hill, die 1 album heeft uitgebracht. De Miss Education van Lauryn Hill. En ja, ik ben 44 en ik raak er al niet over uitgesproken. Volgens mij niemand niet van deze generatie. En de nieuwe generatie weet haar ook te vinden. Nou, als het gaat om die het eren van Lauryn Hill. Ze hebben echt een kern geopend van artiesten die voorbij kwamen om een liedje te zingen. Het is belachelijk. Ik heb een kleine mix hier zo van onder andere Radio Not That Thing en If I Ruled the World. Luister even.

Ja, oké, dat was wel een beetje vals. Ik hoorde het ook, dat was wel een beetje vals. Maar SZA, Lizzo, Queen Latifah, dus gewoon een aantal mensen die daar stonden. En ook de kinderen van Lauryn Hill, die hadden een duitje in het zakje gedaan als het gaat om een ere van hun moeder. Zo trad bijvoorbeeld ook Sela op. En dit is niet een meid die het podium wil kiezen, maar voor haar moeder deed ze het wel. En ze stond daar op het podium echt, I love it gewoon. En Lauryn, haar moeder dus, was echt een soort van half in shock. Laten we even een stukje luisteren naar Sela.

geloof mij, heb je binnenkort niks te doen, dit weekend bijvoorbeeld, dan ga je gewoon even naar YouTube of Instagram bijvoorbeeld en dan check je al die verschillende snippets van de BET Awards. De moeite waard, kippenvelmomenten, guaranteed. Dit is NPO Blend en nu hoor je New Jack Swing, baby, Johnny Gill, Rob You The Wrong Way.

0: steeds.
1: Yes, darling, because why not? Je luistert naar de vrijdag hier zo op NPO Blend. Mijn naam is Shai Kreuger. En ik wil het even met je hebben over een uitspraak van een seksuoloog. Evelien Stellaert, ze zegt dat er minder druk gelegd moet worden op klaarkomen. Want dat zou er dan uiteindelijk voor zorgen dat het makkelijker is om klaar te komen. Want wat blijkt, uit onderzoek komt slechts 29% van de vrouwen klaar tijdens de seks. Terwijl 80% van de mannen bij iedere sekspartij tot een orgasme komt. En blijkbaar zou dan de druk die op dit orgasme ligt, voornamelijk bij vrouwen, het moeilijker maken om klaar te komen. Dus ik dacht, ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de volgende poll. Is een orgasme altijd nodig? Zo'n 40% zegt hell yeah. 60% zegt nee joh. En je had ook nog de keuze, ik kom nooit klaar. Want dat is ook nog een deel van het verhaal. Dat er zowel mannen zijn als vrouwen zijn, vaker vrouwen trouwens, die niet klaarkomen. Nou Bas, jij zei het al heel erg sexy en echt zo lekker, hè? Liefdevol van het gaat om de daad.
2: Ja, dat denk ik.
1: Ja, I love it. Wil je misschien mij de vraag stellen dan?
2: Hoe kijk jij naar deze vraag?
1: Is een orgasme altijd nodig? Ik denk niet dat het altijd nodig is. Ik denk dat het inderdaad gaat om de daad en wat de bedoeling is van de daad. Soms wil je gewoon klaarkomen en kan je dat aangeven. Oké, kunnen we dit wel afmaken? En ik denk dat het soms gewoon gaat om inderdaad dat samen zijn.
2: Ja.
1: Toch? Maar orgasme is wel lekker. Hoe dan ook, de seksplaylist van vandaag moet aangevuld worden. Nou ja, normaal gesproken zou Jurgen hier zitten, maar die moest er vandoor. Dus ik dacht, weet je wat? Ik pak mijn all-time favorite sex track.
2: Ik ben heel blij.
1: Het is best wel een oude track eigenlijk. Er is iets aan deze plaat dat ervoor zorgt dat ik... Oh nee, dat gaat echt te veel.
2: Wat is het?
1: Het is een, het is rap en het is zang. Het is, ik weet niet, eens iets in die beat, man. Ik wilde je bijna gaan vertellen wat het is dat ik inbeeld op het moment dat ik naar deze plaat luister.
2: Maar wat is het gevoel? Wat voor gevoel geeft deze plaat?
1: Ja, dat kan ik ook niet vertellen, want het is allemaal te nasty, denk ik, voor deze vrijdagmiddag. Maar zou ik het toch doen?
2: Even een tipje van de sluier.
1: Deze track geeft mij ontzettend veel... Oh shit, hij begint al. Dit is Kelly Rowland, Motivation. Yeah.

0: Ik ga ervan uit dat jij zo in de auto zit op het moment dat je Sweet Filmen Attitude voorbij hoort komen met Flowers. Want sommige tracks moet je gewoon meezingen, toch? Laat dat duidelijk zijn. Hey, time flies when you're having fun, baby. Dat is eigenlijk basically wat het is. Ik zit heel erg te denken, my god, wat ga ik muzikaal gezien voor je betekenen? Want het is bijna tijd om gedag te zeggen. Ik denk dat ik je Janet Jackson ga serveren. Samen met Kanye West en Lupe Fiasco. Wat dacht je daarvan, Bas? Word jij daar blij van?
1: Ja, dat is wel een lekker toetje.
0: Oké, let's do that. Het is vrijdag. Ik ben terug van weg geweest en ik ben happy. Ik zou je nog vertellen hoe het op Curaçao was. Yo, luister. Ik heb zo vaak tranen gelaten als het gaat om het WK en de deelname van Curaçao. Gewoonweg omdat het me echt diep raakte. Ik ben

Achter de Haaien, Kap Weert, Binnenbij. Heb je een beetje energie over vanavond? Check dan die wedstrijd om 12 uur tegen Argentinië. En gooi al die positieve vibes richting Kap Verde. Ik denk niet dat ze het nodig hebben hoor, maar het is wel lekker toch? Ik check je volgende week vrijdag weer. Dit is Janet Jackson, When I Think of You.

Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofd

podium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw...
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken

0: Veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van het festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Een dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

Soul. Blend. 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

0: Blend. Luister je via DAB+, nploblend.nl en de NPO Luister-app.
1: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.